0: Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

is nu 4 uur. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

want you to sway with me, and we're gonna sing it together.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of auto pech.

Het is nu 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorige eeuw ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 6 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen allemaal en welkom weer bij een nieuw uurtje van Smelkroes. Smelkroes is er elke zondagmorgen van 8 tot 9. Nu ook te horen in Westerwolde en in Pekela en in de gemeente Oldambt. Ook jullie van harte welkom bij Smelkroes. We beginnen deze morgen met het lied Koning van de Kerk. Dit is een lied van de Muziek Worship. Ik wens u een gezegend uur.

Afgelopen week werd Henry opgenomen in het ziekenhuis. Papa en mama, Emma, oma en Johan wensen jou een voorspoedig herstel. Jij krijgt van ons het lied van Mats en Brand in de groep Mission Mooie Praatjes.

Waar is die liefde van God dan in mijn situatie? Dat zegt de Bijbel in Romeinen 8. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende, vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Nee, ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, heden nog toekomst, engelen nog machten nog krachten, niets kan jou scheiden van Gods liefde.

Beste luisteraar, we lezen met elkaar uit de Bijbel, uit het boek van de profeet Haggai en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 3 tot en met 11. En het woord des Heren kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Is het voor u de tijd om nu wel door timmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenk toch wat uw wedervaren is. Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat gij warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontving zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Beklimt het gebergte, haalt hout en herbouwt dit huis. Dan zal ik er een welgevallen hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij hebt nog veel gerekend, maar zie, het liep er weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heeren der Heerscharen. Omdat mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij drijft ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen over het koren, de most en de olie en waar de aardbodem voortbracht, over de mens en dier en alle arbeid der handen. De profeet Haggai is een van de drie profeten die na de ballingschap van 70 jaar van het volk van Israël in Babel profeteerde tegen het volk. Hij was teruggekeerd en na een gevaarlijke reis behouden aangekomen. Maar alles lag in puin. Jeruzalem was niet meer dan een hoop afgebroken stenen en verbrande resten. Een triest en een treurig gezicht. Alles moest weer worden opgebouwd en vanzelfsprekend begin je dan eerst met je eigen huis en de muren van de stad, zodat je veilig bent en beschut. De tempel van God komt later nog wel een keer. En zo gingen de jaren voorbij. Men was druk bezig met zichzelf en niet met de Heere. Maar als het volk van Israël denkt dat de Heere het maar laat geworden, dan heeft het het mis. Het land werd bezaaid, maar de oogst was maar karig. Men at en dronk, maar werd niet verzadigd. Men kleedde zich, maar werd niet warm. En wie werkte voor geld was dit zo weer kwijt aan de dure leefomstandigheden. En de Heere vraagt, heb je dan niets in de gaten? Merk je dan niet dat er iets vreemds aan de hand is? En vraag je jezelf dan niet af wat de oorzaak kan zijn? Onze tijd is niet veel anders dan de tijd van Haggai waarin hij leefde. Ook in onze tijd is men niet zoveel meer bezig met de Heere. Wel is men spiritueel, dat wel. Vele Boeddha-beelden getuigen daar wel van. En het woord zen is een soort toverwoord geworden. Aan yoga wordt veel gedaan om alles in balans te krijgen en te houden. Maar de Heere, aan hem wordt niet gedacht. Ons leven is daar ook veel te druk voor en we denken het zo ook wel te redden. En ondertussen bemerken we niet hoe onze samenleving geworden is, hoe er een enorme leegte is ontstaan en we onszelf ook leeg voelen. Hoeveel gaat er wel niet kapot in onze samenleving? Hoeveel huwelijken stranden? Hoeveel onrust is er niet over de toekomst? Allerlei signalen komen op ons af. En we denken dat we zelf moeten komen met oplossingen. Maar die zijn er niet. Er is maar één weg, namelijk terug naar de Heere en hem de eer geven die hem toekomt. En uitzien naar zijn komst. Uitzien naar de dag dat Jezus wederkomt om alles te herstellen. Om heel de schepping te helen. Om alles weer in de juiste verhoudingen te plaatsen. De Bijbel zegt dat bij Jezus wederkomst de bazuin zal klinken. Dat is een sterke en indringende toon. In de oorlogen die in de tijd van de Bijbel werden gehouden, was deze bazuin of ramshoorn het instrument om de legers aan te voeren en opdrachten te geven. Als de bazuin van Jezus komst klinkt, dan gaat er iets gebeuren in onze schepping op deze aarde. Israël kreeg bij monden van God en de profeet Haggai de opdracht om de tempel te herstellen.
En wij krijgen vandaag de opdracht om terug te keren naar de Heere, de God van Israël, om Hem weer centraal te stellen in ons leven. En daar zal een grote zegen van uitgaan. Een zegen die God ons nu al wil geven, totdat de bezuin klinkt. U allen een goede en ook een gezegende zondag toegewenst. We gaan nu luisteren naar het lied Als bezuingeschal des Heren klinkt.

Het uurtje Smelkroes zit er alweer op. Ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik wil Jeroen en Mark bedanken voor hun medewerking aan deze uitzending. Aansluitend aan dit programma kunt u luisteren naar een kerkdienst uit de Regenboogkerk te Terapel. De voorganger is dominee van de Meulen. De schriftlezing van deze morgen is Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 13. Het thema van deze dienst is deel 1, terugblik in wat wij zijn. Deel 2, het kruis vernederen, verhogen en zegen. En deel 3, de toepassing in ons eigen leven. Deze kerkdienst wordt ook aankomende maandag nog herhaald vanaf 10 uur. We sluiten deze morgen af met het lied God zegen voor jou. En dat is van de groep Sela. Ik wens u een gezegende week.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij G1. Tot de klok van 12 uur hebben we drie programma-onderdelen voor u. Van 11 tot 12 Wiener Melange, Westerwals lichtklassiek muziekprogramma, samenstelling Henk van der Meer en Jannie de Vries. Presentatie Jannie de Vries. Om 10 uur kunt u luisteren naar een kerkdienst uit de regio. RTV Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam. Om 10 uur vanmorgen zenden we een opname uit van zondag 27 september vanuit de protestantse gemeente De Regenboog in Ter Apel. Voorganger dominee Van der Meulen. Schriftlezing Filippenzen 2 vers 1 tot 13. Thema deel 1 terugblik en wat willen wij al zijn. Deel 2 het kruis, vernedering, verhoging, zegen. Deel 3 toepassing in ons eigen leven. Maandagavond na Muziek van het Hart om 10 uur wordt deze uitzending herhaald. U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via de website G Groningen 1, radio G Groningen 1 gemist en dan onder kerkdiensten. Maar nu eerst een uurtje geestelijke muziek in aanloop naar de kerkdiensten. Psalmen en gezangen en liederen uit diverse bundels. Samenstelling en presentatie Wubbe Kuper. Techniek wordt vanmorgen gezorgd door Arjen Rijtjes. We beginnen met een tweetal psalmen. Als eerste psalm 21, de versen 1, 5 en 13... wordt gezongen door 1600 Katwijkse mannen vanuit de Nieuwe Kerk van Katwijk aan Zee. Daarna psalm 42, de versen 1, 3 en 5. Samenzang vanuit de bovenkerk te Kampen.

We gaan verder met een aantal gezangen. Als eerste gezang 293, O God die droeg een voorgeslacht, gezongen door het Urke Mannenkoor, Halleluja. Als tweede gezang 51, Middelpunt van ons verlangen, gezongen door het Urke Visserskoor Crescendo. En als laatste, Beveel gerust uw wegen, gezang 180, gezongen door Christen Kampen Mannenkoor, DEV, onder leiding van Klaas-Jan Mulder.

We gaan verder met vier liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Als eerste Johannes hier, 132, hier ik over een rijke zegen. Gezongen door de gezamenlijke koren onder leiding van W. Boog. Als tweede Johannes de Heer, 884, mijn herder is de Heere God. Gezongen door de gezamenlijke koren Emst-Oldebroek. Als derde, ik wandel in het licht met Jezus. Koren onder leiding van W. Boog. En als laatste Johannes de Heer, 133, hij die rustig en stil. Gezongen door het interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten.

We gaan verder met opwekkingsliederen. Als eerste opwekking 354, Glorie aan God. Gezongen door Christelijk Gemeenkoor De Zeeklank uit Vollenhoven. Als tweede opwekking 316, Bij de rivier wil ik komen, o Heer. Gezongen door Gereformeerd Kinderkoor Shalom uit Rauwveen. Dan opwekking 27, Leid mij Heer. Gezongen door Christelijk Mannenkoor Staatskanaal onder leiding van J.W. Pors.

Dan zijn we een moment stil. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die niet loslaat wat zijn hand begonnen is. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Dan bidden wij ons drempelgebed. Waar wij dwaalden in het donker, waar wij zochten en niet vonden, waar wij geen vrede konden vinden, zijn we nu hier aangekomen in de kerk, met alles wat in ons is, aan hoop, aan rust of onrust. Wilt u ons vinden, ons oprapen, vergeven en doen opstaan tot een nieuw leven, vol van vertrouwen, door Christus onze Heer, wiens weg wij willen volgen. Amen. Als inleiding op het Kyriëgebed willen wij met elkaar zingen Waar de mensen dwalen in het donker. Lied 286. We zingen de versen 1 tot en met 3.

Laten wij dan bidden vanwege alle nood die er in de wereld is. En wij doen dat in het vertrouwen dat God ons hoort en ons niet loslaat. God, u die de wereld in uw hand houdt. Tot u willen wij roepen in dit morgenuur. Want soms lijkt het ook wel alsof u de wereld heeft losgelaten. Want we zien om ons heen zoveel verdriet. Zoveel mensen die moeten lijden. Door wat anderen hen aandoen. Door de rampen die zich voordoen in de natuur. We denken vandaag aan de mensen in Nepal. Een modderlawine veegt de hele dorpen weg. En nu moeten mensen leven met het verlies van geliefden. Wij roepen om uw ontferming. Over de kinderen die hun ouders kwijtraakten. Over ouders die hun kinderen kwijtraakten. Over ieder die een geliefde kwijtraakte. Heer, ontferm u. Wij roepen om uw ontferming over ieder die geen dak meer boven het hoofd heeft. Of die iedere bron van inkomsten verloor. Heer, ontferm u over de inwoners van Nepal. En met dat leed komt er misschien ook leed van andere plekken mee. Wij bidden voor deze wereld. Heer, ontferm u. Amen. En er klinkt in de kerk na de roep om ontferming ons loflied. Lof zij de Heer. We zingen lied 868, versen 1, 2 en 4.

0: Laten wij dan bidden of God zijn woord voor ons wil openen. Trouwe Vader in de hemel, wij worden stil voor u. We zijn hier naar de kerk gekomen, iedereen vanuit het eigen huis, vanuit de eigen achtergrond, met eigen dingen aan het hoofd. Zorgen misschien nog vol vreugde omdat we naar de kerk kunnen. We zijn hier om ons te laten leiden door uw woord, ook al gaat dat soms met vallen en opstaan. Zo bidden wij voor deze dienst. Houd ons bij de hand en verwarm ons hart. Wees in ons midden met uw levendmakende geest, die ons in beweging wil zetten en die ons doet geloven. Wij bidden, open onze harten voor Christus onze Heer. Laat zijn gezindheid levend worden in ons, dat we vol vreugde zijn weg mogen volgen. En zo bidden wij voor ieder hier gekomen, voor jong en oud, voor degenen die thuis meeleven. Geef ons een gezegend uur. Dat wat wij hier horen en met elkaar belijden, dat we dat ook handen en voeten kunnen geven in ons dagelijks leven. Zegen ons allen. Open uw woord voor ons. Door Jezus Christus onze Heer. Amen.
1: Schriftlezing is uit Filippenzen 2. Nu u door Christus bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleven, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God, de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer, nu ik niet meer bij u ben. Blijf inspannen voor uw redding en doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, opdat het hem behaagt.

Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had bedacht om in deze dienst iets terug te laten komen van de Stadszondag en van alles wat er gemaakt is 2 weken terug. En dat te verbinden met de tekst van vandaag, wat gewoon de tekst van het rooster is uit Filippenzen. Maar soms bedenk je iets en dan gaandeweg, als je het moet uitwerken, dan denk je, ik heb mezelf aardig in de nesten gewerkt en mezelf moeilijke opdrachten gegeven. Maar we zullen kijken hoe ik geprobeerd heb. De werkstukken die gemaakt zijn, die staan ook aan de zijkant, komen zo meteen via de beamer ook nog even terug. Die te verbinden met de tekst van vandaag. Even een terugblik naar de Stadszondag. Niet iedereen was daar, om diverse redenen. Daarom blik ik nog eventjes terug. We stonden stil bij het thema, landelijk thema, voor het hele jaar. Beweeg mee, kerk zijn in het krachtenveld van Christus. En we dachten aan de hand van Psalm 1 na over het thema. En Psalm 1, dat gaat over een boom die staat aan een waterstroom. Er is voedsel om die boom te voeden. De wortels die reiken naar het water, daardoor staat die boom ook stevig. Nemen voedingsstoffen op en zo kan die boom groeien en vrucht dragen. En tegelijkertijd kan die boom, omdat die stevig staat, ook bewegen in de wind, heen en weer gaan zonder dat ze knapt. Nou. En Paulus, of die Psalm 1, het gaat straks over Paulus, maar Psalm 1 gebruikt dat beeld voor de gelovigen. Je zou ook kunnen zeggen, en zo deden we dat op de Stadszondag een beetje, voor alle gelovigen samen, dus voor ons als kerk, als geloofsgemeenschap. Het gaat er ook om dat we als geloofsgemeenschap stevig geworteld zijn. En dat wij wegen zoeken om ons te blijven voeden met het evangelie. En dan kunnen we best wat stormen aan. Maar dan kunnen we denk ik ook zodanig bewegen dat je niet star blijft staan zoals het altijd was. Maar dat je volop vertrouwt op de geest van God dat hij je nieuwe wegen zal laten zien. Je zou kunnen zeggen dat de Heilige Geest als de wind, dat is een ander woord voor geest, door de bomen gaat en ons leven vernieuwt. Nou, dan maken we de overstap naar de tekst van vandaag, naar die brief van Paulus aan de christelijke gemeente in Filippi. De stad Filippi lag in Macedonië, in het noorden van Griekenland. En de christelijke gemeente in die stad, die krijgt een brief van de apostel Paulus. En Paulus zit op dat moment in de gevangenis. Het is niet helemaal duidelijk of dat in Rome is of ergens anders. Maar het is wel duidelijk dat hij alleen door middel van een brief, die gebracht werd door anderen, contact kon houden met deze gemeente. En ik dacht, stel je nou eens voor dat iemand die belangrijk is geweest voor de verspreiding van het evangelie een brief aan onze gemeenten zou sturen. Bijvoorbeeld iemand die veel heeft betekend in de geschiedenis van de kerk. Ik moet dan altijd denken aan Augustinus, 3e-4e eeuw. Kerkvader. Of aan Dietrich Bonhoeffer, uit de 20e eeuw. Of misschien mogelijk iemand die de gemeenten van Valthermond en Ter Apel in het verleden heeft gediend. Een oud-predikant. Wat zou hij of zij u schrijven? Zou dat een bemoedigende brief zijn? Paulus die schrijft dus zo'n brief aan de christelijke gemeente in Filippi. Waar hij in het verleden was, maar nu niet meer. Maar het is duidelijk door de brief, hij denkt nog aan deze mensen. Hij heeft ze als het ware op het hart en ongetwijfeld bidt hij ook voor deze gemeente. En hij voelt zich, al is hij op afstand, toch nog verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in die gemeente. En het is mooi, vind ik, dat Paulus dan het hoofdstuk wat wij lazen niet begint met een opdracht. Hè? Want ik denk dat dat heel erg een verleiding is. Dat hij zegt, ja, je moet dit en dat en vergeet niet dat en denk daaraan. Hè? We schieten heel snel, ook als voorgangers in de regelmodus. Maar Paulus begint dit hoofdstuk niet met een opdracht. Niet wat je allemaal zou moeten doen of hoe je zou moeten zijn.
Maar hij begint met 4 herinneringen aan wat de gemeente al is. Aan wat die gemeente in Filippi al van God heeft ontvangen. Hij zegt, u wordt door Christus bemoedigd. Dat is er al. Hoef je niet je best voor te doen. Er is een grote verbondenheid met de Heilige Geest, schrijft hij. Dat is er ook al. De gemeente wordt liefdevol getroost. Dat is de 3. En er is ontferming en medelijden met elkaar. Dus Paulus begint eigenlijk te zeggen, God is er al in uw midden, door Christus en door de Heilige Geest. Daar word je door bemoedigd. En er is ook al omzien naar elkaar. Zo vertaal ik dat dan maar naar onze situatie. En zo noemt Paulus in een paar woorden wat deze gemeente in Filippi te bieden heeft. Wat er al is. Je zou kunnen zeggen dat is de sterke kant van die gemeente. En ik vind het mooi en hoopvol dat Paulus de goede dingen benoemt. Die er in de gemeente al zijn. Je hoeft niet bij 0 te beginnen. Veel is er al. Dat vergeten we wel eens. Ook als we als gemeente wel eens denken, nee, hoe moet dat nu verder? Of we hebben andere strubbelingen. Dan is het denk ik goed ons al het goede te binnen te brengen dat er al is. En dat als basis te nemen voor de oproep die Paulus verder doet, de oproep tot eenheid. In een van die schilderijen zie ik iets van die eenheid. Ik heb er wat foto's van gemaakt. En hier, u ziet aan de zijkant dat het schilderij veel groter is. Maar ik heb hier iets ingezoomd. Je ziet een aantal bomen staan aan een waterstroom, als in Psalm 1 uiteraard. Er loopt ook een pad langs. Met verschillende kleuren en verschillende stijlen misschien ook wel een beetje, hebben meerdere mensen eraan gewerkt. En toch is het schilderij een eenheid. En zo kunnen we denk ik kijken naar ons als gemeente. Ieder mens is verschillend met verschillende talenten. Die talenten die zijn er al, die zijn al aan u gegeven. En dat betekent dat u als gemeenteleden verschillende dingen bij kunt dragen aan het gemeenteleven. Ieder naar de gaven die hem of haar gegeven zijn. De een zingt graag. De ander bezoekt graag. De ander regelt graag. De ander bidt graag. Maar toch zijn we één. Omdat we één zijn in Christus. Rondom hem zijn we gemeente. Afgelopen donderdag kwamen de kerkenraden bijeen voor een kerkenraadsdag. In het bedrijfsleven zou je zeggen een heidag. In het mooie kerkje van Sellingerbeetse. Aan het einde van de dag concludeerden we, ja, we weten niet hoe het er over 8 jaar uit zal zien. Dat was een van de opdrachten die we moesten invullen. Maar we weten wel waar we nu dankbaar voor zijn. We houden het nog vol. We zijn blij met de diensten op zondag. We zijn blij om elkaar te zien. We zijn dankbaar voor datgene wat ons gegeven is. En dankbaarheid om dat wat er al is, dat is denk ik een mooi uitgangspunt. Straks komen volgende kunstwerken aan de beurt. Maar we gaan eerst met elkaar zingen. Zingen wij van harte zeer.

tweede gedeelte waar Paulus het over heeft in zijn brief gaat over vernedering en verhoging. En ook daar heb ik een beeld bij gezocht. Het zijn twee foto's van hetzelfde schilderij. Toen ik de foto nam in Valthermond, lag het, nu zie ik dat het anders ligt, maar toen lag het schilderij van de boom in zijn geheel op deze manier. En ik zag daar in die drie panelen een kruis in. Ik weet niet of het zo bedoeld was, maar dat is in ieder geval wat ik erin zag. En dat is ook met kunst soms zo. Dat is maar net wat je erin ziet. Maar ik deel met u wat ik erin zag. We zien opnieuw de boom uit de psalm. En een boom verwijst ook naar het kruishout. Misschien een beetje ouderwets gezegd. Maar ooit heeft een boom het hout geleverd voor het kruis van Jezus. En wanneer Paulus het in deze brief heeft over het kruis, dan komt hij aan bij de kern, bij het hart van zijn theologie. En hij legt dat uit, en misschien moet u dat thuis nog maar eens nalezen. Hij legt dat uit in een lied. Die versen 6 tot en met 11 in het stuk wat we lazen, daar zijn de geleerden het over eens, die vormen een hymne, een lied. En misschien bestond dat al voor het, is het niet van Paulus zelf, het kan zijn dat het al bestond. En dat Paulus dat lied in dit stuk heeft gezet om iets te vertellen over Jezus. En hij beschrijft dat Jezus naar deze wereld kwam, niet als een heerser, maar als een dienaar. Dat was een neerwaartse spiraal. Jezus kwam om de mensen te dienen en uiteindelijk zijn leven af te leggen aan het kruis. En daar zou het verhaal tragisch mee hebben kunnen eindigen, met een dieptepunt. Maar Paulus en de gemeenteleden in Filippi, die leven uit een ander geheim. Ze hebben weet van een tegenbeweging, dat na die neergang verhoging komt. De gelovigen van dat eerste uur, die leven net als wij vanuit het paasevangelie. De Heer is opgestaan. En Paulus bezingt in dit lied dat God Christus de naam boven alle naam geeft. Ooit zal heel de schepping, met alles wat erin is, hemel en aarde en alles wat onder de aarde is, Christus als Heer over de schepping erkennen. In de kerk erkennen we Christus als Heer. Niemand is de baas in de kerk, ook al denken we dat soms wel, dan Christus. En de kerk is eigenlijk een noodmiddel. De kerk is onderweg naar het visioen dat heel de wereld zal erkennen dat Christus Heer is. En iedere knie zich zal buigen. En ook al lijkt dat soms weg en ver weg en raken wij ook als gemeenteleden, als kerkbestuur soms verdwaald en allerlei dingen die we ook moeten regelen. Toch laat uiteindelijk dat visioen ons niet los. En dan stelt het aan ons de vraag, als we in het krachtenveld van Christus leven, hoe bepaalt dat dan ons dagelijks leven? Hoe laten wij ons handelen, gewoon door de week, als we straks naar huis gaan en de gewone dingen weer oppakken? Hoe laten wij ons dan leiden door Christus? En daar zal ik bij het volgende beeld nog iets over proberen te zeggen. Maar eerst nog dit. Dat kruis, dat is uiteindelijk letterlijk een leeg kruis geworden. In het kruis van onze drieluik zie ik dan ook een boom die ondanks de kruisvorm toch ja, groen wordt, bloeit en misschien uiteindelijk vrucht draagt. En een heel mooi beeld vind ik dat beeld van de duif die neerdaalt op de boom. Zoals bij de doop van Jezus in de Jordaan de Heilige Geest in de vorm van een duif op Jezus neerdaalt en een stem die uit de hemel klinkt en die zegt: dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. In hem vind ik vreugde, zegt de nieuwe vertaling. Die Heilige Geest laat ons Christus kennen als Heer. En hopelijk mag hij ook onze levens doorwaaien. En ik denk dat we ons dan gezegende mensen mogen weten die dicht bij Christus leven en ons laten raken door de Heilige Geest. Voordat we naar de derde gaan, zingen we Met de boom des levens.

Ja, ik stelde de vraag al, hè, hoe laten we ons handelen, ons gewone dagelijkse leven leiden door Christus? En misschien kan de collage die we gemaakt hebben ons daar iets bij helpen. We zien van alles wat te maken heeft met groeien en bloeien. Linksonder zien we dat Grunnings toentje. Je zou ook heel goed kunnen lezen, denk ik, Drents toentje. Het is als het ware ons eigen tuintje met alles wat daar groeit. De mooie bloemen, maar ook het onkruid. In ieder mens verenigen zich beide dingen. We doen menigmaal het goede. Maar soms merken we ook tot onze schrik dat we in ons leven wel eens wat onkruid mogen wieden. En rechtsboven zag ik opnieuw dat kruis. Volgens mij staat erop, Jesus is alive, maar dat denk ik. En voor het kruis, daar staat een man in die zwart-wit tekening is het. Hij lijkt een rugzak te dragen. Wat zou hij meeslepen, dacht ik. Wat brengt hem daar bij dat kruis? Hoe kom je van het Grunningstoentje, van je eigen erf, van je eigen bestaan, je eigen gewone dagelijkse leven, bij dat kruis van Christus? En ik denk dat Paulus in die brief aan Filippi, in die brief aan de Filippenzen, ook ons een aanwijzing geeft. Door de weg van Christus af te leggen. Zo eenvoudig is het. En het tekent dat verder, in het verloop van het hoofdstuk dat we lazen, dat dat een weg van nederigheid is. Paulus roept op: laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En die gezindheid is compleet anders dan wat wij van nature zouden willen. Het is misschien wel haast een onmogelijke opdracht. En ik denk dat het in deze tijd ook nog niet eens zo makkelijk is. Wij worden menigmaal getraind om voor onszelf op te komen, om aan self-care te doen, toch ook vooral goed voor jezelf te zorgen. Dat is ook belangrijk, denk ik. Maar de gezindheid die Jezus hier benoemt, die lijkt daar haaks op te staan. Hoe verhouden zich die dan tot elkaar? Nederig, dat is denk ik niet bedoeld dat je jezelf naar beneden haalt, of dat je niks meer bent, of altijd maar heel bescheiden in een hoekje zit en geen zelfvertrouwen meer hebt. Juist niet. Het evangelie vraagt ons een loslaten van onszelf. Onszelf minder in het centrum te stellen en minder belangrijk te vinden. En ons toe te vertrouwen aan Christus, onze Heer. Paulus die noemt het in dit stuk zelflediging. Jezelf maar eens leegmaken van alles waar je zo mee bezig bent. En wat vaak zo op jezelf gericht is. En ons toe te vertrouwen aan God. Afstand te doen van wat je belangrijk vindt. Wat de ander belangrijker achten dan jezelf. En zo roept hij ons op om als gelovigen tot eensgezindheid te komen. En een nederige gerichtheid op de ander. Gefundeerd in het voorbeeld van Jezus zelf. Dan sta je sterk, stevig geworteld als een boom aan een waterstroom. Aan de vruchten kent men de boom. Een van de opdrachten van de startzondag was ook bedenk een spreekwoord waar een boom in voorkomt. En dit is misschien wel een van de bekendste. En ik dacht, als Christus het centrum is, waar wij als gemeente omheen cirkelen, dan zou je vruchten moeten kunnen zien in ons dagelijks leven. Vruchten waarvan duidelijk is bij welke boom wij horen. Vruchten die terugverwijzen naar Christus. Zoals bijvoorbeeld eensgezindheid, vrede, de minste willen zijn. En dan eindig ik met een van de elfjes die ook gemaakt zijn op de startzondag. Ik en jij. Dat is samen. Samen met vele anderen. Kerkgemeente. En dan nog één als toegift. Want als we het allemaal niet meer zo weten. Of geen woorden meer hebben. Of de woorden van vanmorgen misschien veel te veel zijn.
en dichtslaan wat we geloven en hopen. Dan blijft er één ding over en dat is zingen. Zing. Een lied. Of een psalm. Laat je stem horen. Jubel. Amen. En dat gaan we doen met Jezus. Ga ons voor.

Dan willen we met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe God, u die de schepper bent. Wij bidden of u steeds opnieuw ons leven wilt blijven vernieuwen. En dat we in geloof ook steeds moedig mogen voortgaan. Dat datgene wat er in ons leeft, aan geloof en hoop, stevig verankerd mag zijn in het evangelie. Jezus, u die ons voorgaat, leer ons om u te volgen en steeds meer u te vertrouwen. U bent ons nabij in alle dingen. Blijf ons nabij met uw troost en uw zegen. Heilige Geest van God, doorwaai onze harten, dat we hernieuwd geloof en vertrouwen mogen vinden. Drie-enig God, zo bidden wij en danken wij. En we tellen vanmorgen onze zegeningen en zeggen u dank voor de vrijheid om hier in de kerk te komen. Dat we zomaar in alle rust hier binnen mogen zitten en voedsel voor onze zielen mogen ontvangen. Dat we elkaar mogen ontmoeten, dat we het nog redden als kerkenraden. Voor alle voorspoed waarin wij leven zeggen we u dank. In een land van vrede, waar misschien wel wat te wensen is, maar toch mogen we ons ook gezegende mensen weten. We willen bidden vanmorgen voor diegenen uit ons midden of uit onze omgeving die veel zorgen hebben, die veel moeten verdragen, die soms de hoop verliezen of de moed. Omring hen met uw aanwezigheid, Heer, met de troostende kracht van de Heilige Geest, dat geen mens alleen is, maar dat ieder mens in u geborgen is. Doe ons zo ook omzien naar elkaar. En zo bidden wij voor alle geloofsgemeenschappen in onze omgeving, in ons land en wereldwijd. Dat het plekken van hoop mogen zijn, waar mensen licht in het donker vinden. Hoor zo in de stilte onze eigen gebeden. Zo leggen wij in de stilte onze gebeden voor u neer. Wilt u naar ons horen, ook als wij bidden het gebed des Heren. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij met elkaar ons slotlied voor deze dienst. Ga nu heen in vrede. We doen dat zo mogelijk staande.

Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen en verspreid die zegen verder om u heen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met u allen.

Goedemorgen luisteraars. Bij Groningen 1 gunnen we u ook op deze zondagmorgen een uurtje licht klassieke muziek in het programma Wiener Melange. U hoort werk van de gebroeders Strauss, Delibes, Lehár en vele anderen. U kunt luisteren naar een stukje ballet en ouverture, een deel van een operette en een weend lied. Verder maken we een uitstapje naar Rusland en de Verenigde Staten en is er vandaag ook een bijdrage voor ons componistenalfabet. Van Johan Junior draaien we vanmorgen een wals met als titel Donaulieder. Tenminste, zo staat het op de hoes. Maar in onze verdere muziekgegevens konden we geen wals vinden die de titel droeg. Er werd verder ook geen opusnummer vermeld, zodat we ook langs die weg geen gegevens konden zoeken. Vandaag dus maar alleen de muziek. De uitvoering is in handen van het orkest van de Weense Staatsopera onder leiding van Anton Paulik.

Dat was de wals Donaulieder van Johann Strauss Jr., gespeeld door het orkest van de Weense Staatsopera onder leiding van Anton Pollik. Als tweede gaan we vandaag naar balletmuziek. Dat betekent dat we verder gaan met het ballet Sylvia van Leo Delibes. Vandaag hoort u het begin van de derde acte. Het stuk kreeg als titel mee Mars et Cortéger de Bacchus. Het gaat dan om een mars en een optocht ter ere van Bacchus. De muziek wordt gespeeld door de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Bonnich.

Dat was het begin van de derde acte van het ballet Sylvia van Leo Delibé. De muziek werd gespeeld door de New Philharmonia Orchestra onder leiding van Richard Bonitz. De ouverture van deze week wordt een werk van Richard Wagner. Het is het begin van zijn opera Lohengrin. Een werk uit 1848 en het verhaal gaat om een gebeurtenis uit de 10e eeuw en speelt zich af rond Antwerpen. Voor de muziek zorgt het Philharmonisch Orkest van Londen onder leiding van Alfred Schultz.

Van Richard Wagner hoorde u de ouverture van zijn opera Lohengrin. Het stuk wordt gespeeld door het Philharmonisch Orkest onder leiding van Alfred Schultz. Van de ouverture gaan we naar de operette. We zijn bezig met de operette Zigeunerliebe van Franz Lehár. Vandaag begint het met een korte dialoog en daarna horen we het lied Voorwaarts Mädel roert die hände. We horen de stemmen van Mialy, het koor en Ilona. En voor de muziek zorgt weer het Keuls Omroeporkest onder leiding van Frans Marzalek.

Van Alexander Borodin hoorde u zijn steppenschets uit Midden-Azië. Het werd gespeeld door het Nationaal Philharmonisch Orkest onder leiding van Charles Gerhard. De heren Heinz Zetnik en Walter Berry willen ons een lied laten horen met als titel Broeder, de macht een ek. Broeder, we gaan zo het hoekje om. Al het moois en wenen is duur. Een gulden ben je zomaar kwijt. Om een stuk rundvlees in een etalage te mogen bekijken, moet je straks al entree betalen. En als dat zo doorgaat, broeder, dan gaan we het hoekje om. Niet letterlijk, maar figuurlijk. Zo volgen er nog 3 coupletten waarin de waarheid een hoek van 90 graden maakt. Beide heren worden weer begeleid door de Philharmonia-schrammen.

Heinz en ik en Walter Berry zongen het lied Broeder, daar magst een ek. Ze werden begeleid door de Philharmonia-schrammen. Onze volgende halte ligt in Amerika. Deze week hoort u een muzikale bijdrage van John Williams. Het gaat dan om een loflied op New England. Een compositie uit 1987 en hoort thuis in de categorie filmmuziek. Het beschrijft het landschap van dit deel van de Verenigde Staten. Het wordt uitgevoerd door de Boston Pops Orchestra onder leiding van Keith Lockhart.

U hoorde van John Williams een loflied op New England. De muziek werd gespeeld door de Boston Pops Orchestra onder leiding van Keith Lockhart. In ons componistenalfabet zijn we bezig met de letter S. Daarvan zijn er redelijk veel vertegenwoordigd. Vorige week was het Richard Strauss aan de beurt en nu komen we toe aan Igor Stravinsky. Toch ook niet helemaal een onbekende. De componist leefde van 1882 tot 1971. Het gaat vanmorgen om een stuk balletmuziek van zijn hand. De première viel in het jaar 1911, maar beschrijft een situatie uit 1830. Op die markt komt ook een oude tovenaar met zijn pop Petrushka. Aansluitend is er dan nog een Russische dans. De muziek wordt verzorgd door het Londens Symfonieorkest onder leiding van Rafael Rubek de Burgos.

Van Igor Stravinsky hoorde u een stuk balletmuziek. Het werd gespeeld door het Londens Symfonieorkest onder leiding van Rafael Frühbeck de Burgos. Dan zijn we nu toe aan het laatste. Nee, dat is ook niet goud. Dan zijn we nu toe aan de laatste bijdrage voor deze morgen. Dat wordt dus weer een werk uit het repertoire van Joseph Strauss. U hoort zijn opus 199, de Benedek-mars, een werk uit 1866. Een mars opgedragen aan de bevelvoerende officier in de strijd tegen de Pruisen. Voluit gaat het dan om veldmaarschalk luitenant Ludwig Ritter van Benedek.

dek. Overigens kunnen we nu wel zeggen dat deze mars niet heeft bijgedragen aan een overwinning. U hoort het Slovaaks Staatsfilharmonisch Orkest Košice onder leiding van Walter Hilgers.

U hoorde het slot van Jozef Strauss en Benedikt Mars. Het werd gespeeld door het Slovaakse Staatsfilharmonisch Orkest Košice onder leiding van Walter Hilgers. Dat moet het dus zijn voor vandaag. Studiotechniek Chris Molema. Samenstelling Henk van der Meer en Jannie de Vries. Presentatie Jannie de Vries. Graag tot volgende week zondag om 11 uur... voor een nieuwe aflevering van Wiener Melange bij Groningen 1. Fijne zondag.

0: Het onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in de werkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden. Bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. De Italiaanse media meldt dat één persoon in kritieke toestand verkeert. Camping is niet bekend. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

Terug naar de jaren 70 met The Walkers en Shalala. Luisteraars, goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 12 en 2 een muzikale rondreis maken. Ja, die maken wij door meer dan 50 jaar muziekgeschiedenis. Ja, dan probeer ik toch een beetje de liedjes te laten horen die je niet zo vaak meer op de radio hoort. Ja, volgens mij is dat met het liedje van The Walkers wel gelukt hoor. Het is 4 oktober vandaag. Het is vandaag de 67ste verjaardag van Chris Lowe van The Pet Shop Boys. Ja, en The Pet Shop Boys, je zou ze kunnen kennen van deze. Uit 1993, dit is Go West.

De beste hits en feel-good classics. Dit is Groningen 1.

uit 1968 dit. Leuk om deze nog eens een keer weer terug te horen. Hoor je niet zo vaak dit liedje. The Rascals and People Gotta Be Free. En de Pet Shop Boys draaiden we daarvoor in Go West. Hij is jarig vandaag, Chris Lowe, 67 jaar. Hij is van de Pet Shop Boys en we draaiden Go West. Goedemiddag, mocht je net je radio aan hebben gezet en je denkt van... Hey, wat is dit allemaal op mijn radio? Nou, je luistert naar Groningen 1. We zijn de streekomroep voor Oost-Groningen. En je luistert naar het radioprogramma De Gouden Middenweg... waarin ik ook van twee... de zondag muziek mag draaien uit vervlogen tijden. Ja, en ik ga nu muziek draaien uit het jaar 1980. Maar ja, weet je nog wat er allemaal gebeurde in de wereld? Het is lang geleden, dus ik neem je even mee in een kleine terugblik. Koningin Juliana deed afstand van de troon. En onze nieuwe koningin werd toen koningin Beatrix. Regisseur Alfred Hitchcock overleed dat jaar, 1980. Hij werd beroemd door zijn films Psycho, Vertigo, Birds en Dial M for Murder. En zijn thrillers groeiden uit tot ware klassiekers. Ja, 1980. De cent werd afgeschaft als betaalmiddel. Het bleek te onhandig om te gebruiken. Ja, van die losse centjes, dat heb je natuurlijk ook. Nou, dat is ook heel erg lastig. Zijn we nog voor die hele kleine dingetjes natuurlijk. Dat is lastig hoor. 1980. En dit is muziek uit 1980. Een grote hit destijds voor Cliff Richard. Dit is Dreamin'.

0: Ace of Base. En ze werden de ABBA van de jaren 90 genoemd. Ah, dat is ook wel een beetje zo hoor. Ze maken wel een beetje de muziek in de stijl van ABBA. Ace of Base en The Wheel of Fortune. En daarvoor hoorde je Cliff Richard. En hij was Dreamin'.
1: De Gouden Middenweg. Een radioprogramma met golden oldies die u terugbrengt naar uw jeugd.
2: Said away goes trouble down the drain.
1: De Gouden Middenweg.
0: En daar luister je naar de Gouden Middenweg. Goedemiddag, leuk dat je erbij bent vandaag. We draaien de liedjes van toen tot 2. Ja, mocht je nou liefhebbers zijn van liedjes uit de jaren 80, nou, dan zit je wel goed in dit radioprogramma hoor. Ik heb er een paar voor je meegenomen. Waaronder deze. Dit is Inner City.

van lang geleden en je zingt ze lekker mee, zoals deze van Connie van der Bos. Heel lang geleden dit liedje hoor. Ik ben gelukkig zonder jou. Of misschien heb je wel lekker meegezongen met Inner City, dat kan ook nog. We draaien Good Life uit de jaren 80. Goedemiddag, Groningen 1 op je radio. En ik gooi Grunnerse muziek draaiende troubadours. Ze zingen over oma Sipelsju.

0: Uit 1979 dit. Electric Light Orchestra en Shine a Little Love. In de overgrunnigste muziek op de radio. De Troubadours en Oma Sipelsju.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1972. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1972. Nou, dat zijn klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Lindsay De Paul met Sugar Me. The Sweet met Wigwam Band. Met Vaya Con Dios. Creedence Clearwater Revival had een hit met I Put A Spell On You. Alex Harvey stond erin met To Make My Life Beautiful. En Don Rosenbaum, hij kwam nieuw binnen met Swimming Into Deep Water.
2: Nummer 1.
0: En wij draaiden nummer 1, de populairste plaat van die week in 1972. Alexander Curley, dit is I'll Never Drink Again.

Groningen 1 op je radio. Daar luister je naar. Hey, dit was Marianne Veenstra en zij zong over Alleen Samen. En daarvoor Alexander Curly en I'll Never Drink Again. Goedemiddag, het is Groningen 1 op je radio. Mocht je de muziek van vroeger nou kunnen waarderen, dan zit je hier aan het goede adres hoor. Maar ik heb er nog eentje voor je. Dit is Spargo en One Night Affair.

Nieuwe muziek op de radio. Roxanne Hazes. Haar allernieuwste heet Vang je mij als ik val. En daarvoor Spargo uit 1981. En One Night Affair.

zo is dat. Eet smakelijk. En als je dan lekker aan het daten bent, of je moet er nog gaan beginnen, laten we dat dan nog even lekkerder smaken met een heel mooi stukje muziek. Want wat dacht je van deze? Bij je gehaktbal of je biefstukje. BZN op de radio. Dit is Don't Say Goodbye.

het zijn de liedjes die je niet zo warm bent op de radio hoort. En ik mag ze op zondag draaien van 12 tot 2 in dit radioprogramma. BZN was dit in Don't Say Goodbye. Afgelopen week overleed op 91-jarige leeftijd Mighty Sparrow. Ja, en in de jaren 70 heeft Mighty Sparrow een grote hit gehad in ons land samen met Byron Lee. Ik dacht van, ik wil dat liedje toch nog eens een keer weer laten horen hoor. En waarschijnlijk ken je hem wel.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij Wenen op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl

wat een gezellige meezingen dit op de radio. Frizzle Sizzle. Je zou ze nog kunnen kennen van die grote hit Alles heeft een ritme. Dit was een ander bescheiden hitje. Talk It Over heet het. En we begonnen even na de klok van 1 uur met de Beatles en Paperback Writer. Goedemiddag en welkom bij alweer het laatste gedeelte van het gouden oude muziekprogramma De Gouden Middenweg. Waarin wij iedere zondag tussen 12 en 2 liedjes draaien uit vervlogen tijden. Zoals deze uit de jaren 80. Bow Wow Wow en The Man Mountain.

Elvin Bishop. Hij is ook alweer 83 jaar, Elvin Bishop. En hij maakte het in 1975 en hij heette Fooled Around and Fell in Love.

Het radioprogramma. Ja, dan hoor je al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keertje weer. Dat je denkt van, oh wat leuk om die nog eens een keer weer terug te horen. Zoals deze, Sheila en de Black Devotions. Dit is Spacer.

0: Winnie Lopez. Van lang geleden dit liedje, 1965. Ja, het zou zomaar kunnen dat je dan misschien net dit liedje van Trini Lopez even vergeten bent. Lemon Tree heette het. Kijk, dat is nou precies de bedoeling van dit radioprogramma. Dat we al die leuke liedjes van vroeger nog eens een keer weer laten horen. Zodat ze niet vergeten blijven worden, om het zomaar te zeggen. Trini Lopez. En we draaien daarvoor ook nog Sheila en de Black Devotions en Spacer. Goedemiddag, Groningen 1 op je radio. Ik gooi Grunnerse muziek draaien. Irene Wilkens. En ze wil nog een keer dansen met die.
1: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: En je mag meezingen hoor.

0: zo worden ze niet meer gemaakt tegenwoordig, hoor. Kiki D was dit. En ze zong over Star. En daarvoor Irene Wilkens. En zij wil nog ooimol dansen met die. Hé, hey, er is er ooit jorig verdogen.
1: Congratulations.
0: Jawel, congratulations. Maar dan moet ik het eigenlijk op zijn Frans zeggen. Want de hartelijke felicitaties die gaan vandaag naar Julien Clerc. En de Franse zanger is vandaag 79 jaar geworden. En ik ga zijn hit draaien uit 1976. This a Melody. Julien Clerc.

0: Wat een gezelligheid op de radio. Jannes was dit en met dit liedje had hij vorig jaar een hit. Dat heette Gas Erop. En daarvoor muziek van de jarige Julien Clerc. Je hoorde This Melody.
1: De Gouden Middenweg maakt een muzikale rondreis door de tijd. Nu met de muziek uit het jaar
0: 1986. En we nemen een kijkje wat er in de top 40 van deze week staat. Maar dan in 1986. Ah, klassiekers hoor. In deze lijst stonden onder andere Run DMC met Walk This Way. Janet Jackson met When I Think Of You. Chris de Burg zong over The Lady in Red. UB40 stond erin met Our Own Song. Michael McDonald had een hit met Sweet Freedom. En Europe stond erbij met The Final Countdown.
2: Nummer 10.
0: En wij draaiden nummer 10 uit de lijst van deze week in 1986. Dit is Berlin en Take My Breath Away.

daar knap je zeker van op, hoor. Dus ik zal zeggen, schenkt hij er maar een mooi in. Maar toch kennen om qua vertwaaien in de middag. Ja, en bij een lekker kopje koffie, daar hoort natuurlijk ook iets lekkers bij, hè. Niet alleen een lekkere roze koek, of een ontbijtkoek, of een meelkoekje. Nee, daar hoort ook een heerlijk lekker stukje muziek bij. Zoals deze. Kylie Minogue. En In Your Eyes. En geniet van je koffie, hè.

0: miljonair.
1: Birdie, song met de rappers van Waaraans en Ik ben een miljonair, door zong ze over. En Kylie Minogue daarvoor. Liedje is alweer 24 jaar oud trouwens van Kylie Minogue. Je hoorde In Your Eyes. Groningen 1 op je radio. Met straks Whitney Houston. Maar eerst Lionel Richie.

met Lionel Richie, Say You, Say Me, zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het radioprogramma voor vandaag. Ik zeg dank voor het luisteren. Straks heel veel plezier met een gezellige zondagmiddag. Michiel van der Spek. Ik zie hem al zitten daar even zwaaien. Hey, hoi Michiel, mooi. Ja, hij zwaait ook terug, dus komt allemaal goed. Hij zit hier straks na de klok van 2 uur. En ik ga je verlaten met Whitney Houston en How Will I Know. Dag hoor.

0: Het is nu 2:00.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van De Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. De Velde, buitengewoon goed!
3: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek. Het geluid.

0: Shania Twain in de gezellige zondagmiddag. That don't impress me much.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, een hele goede middag en hartelijk welkom bij de gezellige zondagmiddag. We zijn er weer tot 5 uur via Groningen 1. En ja, mijn dank natuurlijk aan Jacques Pijper die we de afgelopen 2 uur hebben gehoord. Ja, voor de luisteraars van het voormalige RTV Go in Winschoten is dat geen nieuws. Maar de rest van het tentgebied kan u ook genieten. Iedere zondag tussen 12 en 2 van zijn programma. Nou, bedankt Jacques en mooi hè. Yo, nou, hij gaat weer naar huis. En goed, wij gaan verder met de gezellige zondagmiddag. Vandaag met een heuse topper in de derde klasse E. Heiligallee en FC Trapel 96 hebben nog geen punt verloren allebei. En spelen vandaag tegen elkaar. Verder Sellingen tegen Stadskanaal vandaag. Titan tegen Veleveen. Nou, genoeg derbies dus in 4-1. Maar ook wat te druk gevoetbald in de vierde klasse B. Bijvoorbeeld in de vijfde klasse B. Ja, we houden je natuurlijk op de hoogte van het verloop van alle wedstrijden. En onze verslaggevers zijn vanmiddag ook weer op pad. Straks zullen we ze wel weer horen, denk ik. Goed, zometeen om 14:15 de activiteitenkalender. En om 14:30 het regionale nieuws. Natuurlijk gevolgd door het weerbericht. Toen ik van huis ging, stond de buurman buiten. En zei, goh, het is mooi weer hè, vandaag. Nou, dat klopt. Maar vanaf woensdag kan het allemaal wel wat veranderen. En wordt het misschien dan toch eindelijk. Ja, ik wil het niet zeggen, ik vind het prima zo, maar worden dan toch herfst vanaf woensdag. Nou, hoe dat zit, dat hoor je straks om 14:30. En natuurlijk is er ook muziek vanmiddag in de gezellige zondagmiddag. Uitgezocht door Chris Modema, die de techniek doet en de muziekkeuze. En we gaan verder met Samuel Welten en de Bankzitters en Uitslover.
1: De gezellige zondagmiddag.

Rick James en Super Freak in de gezellige zondagmiddag. Ja, er is al een doelpunt te melden. Nou, daar komen we dan zo meteen wel op. We gaan eerst eventjes naar de activiteitenkalender. Er is vanmiddag een lezing van Bert Rosien in het DOC in Stadskanaal. Dat was altijd in de bibliotheek in het kader van het Streekhistorisch Centrum. Van nou dus in het DOC, lees ik, dit seizoen blijkbaar, begint straks om 2:30. Bert Rosien toont een keuze uit het fotoarchief van het museum met als thema de kanaalstreek op wielen met muziek van het Alto Quartet. Nou, hartstikke leuk. Verder kun je ook naar de Sprankel in Sellingen. Daar is een filmmiddag. De Evangelisatiecommissie van de Protestantse Kerk organiseert een filmmiddag. De film is The Chosen en is voor alle leeftijden. En de toegang is helemaal gratis. Het begint dus straks om 3:30 in de Sprankel in Sellingen. Goed, en verder voor vandaag geen agendatips zie ik hier staan. Wil je de agendatips nalezen voor vandaag en natuurlijk voor de komende week ook, dan kan dat via onze website Groningen1.nl onder het kopje activiteitenkalender. En dan eventjes een doelpunt tussendoor, want JVV tegen Bellingwolde wordt vanmiddag gespeeld in de vijfde klasse B is dat. En ik zag al dat er gescoord was, dat wordt aangekondigd via X, via het voormalige Twitter. En Brian Wups, hij zorgde voor de 0-1. Voorlopig dus een mooie voorsprong voor Bellingwolde. Wij gaan verder met de muziek van Michael Bublé. En hij heeft er gelijk in hoor. It's a beautiful day.

Muziek uit de jaren 80 in de gezellige zondagmiddag van Sly Fox. Let's go all the way. En daarvoor Michael Bublé. En it's a beautiful day. En ja, er is nog niet zoveel te doen op voetbalgebied. Er wordt al wel gevoetbald in Jipsing Boertang. Ik zei het al, Sellingen moet je mij horen. JVV tegen Bellingwolde. De vijfde klasse B kent een tussenstand van 0 tegen 1 door een doelpunt van Brian Wubs. Ondertussen is er ook al gescoord in Wedde bij Wedde tegen Bareveld. Daar is het 1 tegen 1. En in de vierde klasse B, ASVB tegen SPW 1 tegen 0. Drieborg tegen FVV 2-0. Verder is er in de derde klasse E natuurlijk het nodige te doen. Maar daar zie ik nog alleen een doelpunt bij Sellingen tegen Stadskanaal. Daar is de tussenstand nu 0 tegen 2. Nou, toch meer te vertellen dan dat ik dacht. Maar goed, onze verslaggevers, ja, die zullen zich weldra melden zodra er iets te melden valt. Eerst zometeen het nieuws om 2:30. Maar dan weer muziek. Ginger Ninja en Sunshine.

0: Maroon 5 en Sugar brengt de tijd op 1 minuut over 2:30. En dus is het tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben gisteren de Oldamster Cultuurprijzen 2026 gewonnen. Tijdens de Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg in Finsterwolde ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots en de Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. De winst kwam voor de organisatoren van Het Nibbeltje onverwacht. Ze begonnen in 2016 als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden. Maar dat groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. De jury waardeert vooral hoe de vriendengroep jong en oud samenbrengt en het laagdrempelige karakter behoudt. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs van €2.500 verbonden. De jongeren van de Stek gingen met de Oldamster Belofte voor ervandoor. Daarvoor krijgen ze €1.000 voor verdere ontwikkeling en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. Volgens de jury is het vooral bijzonder dat zij de ruimte krijgen om te proberen en te ontdekken, ongeacht wat ze al kunnen. En dan ander nieuws. Dat komt uit Noordbroek. Aan de Hoofdstraat is vrijdagmiddag een uitslaande brand geweest in een vrijstaande woning. Daardoor ging een huis in vlammen op. Een hond en twee katten konden worden gered. De brandweer schaalde op naar middelbrand, waardoor een extra blusvoertuig en een hoogwerker werden ingezet. Er kwam veel rook vrij bij de brand, maar de brandweer heeft kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar omliggende bebouwing. Goed, en dan is er nog nieuws vanuit Leer. Want om te vieren dat er vanaf morgen weer treinen van Groningen naar Leer rijden, is er tot het einde van het jaar een voordelig kaartje te verkrijgen van €10 voor de reis. Nadat het treinverkeer er ruim 10 jaar uit lag, rijdt morgen de eerste trein weer met passagiers de grens over bij Bad Nieuweschans. Het voordelige kaartje geldt tot het einde van het jaar, zolang de voorraad strekt, en is te verkrijgen bij vervoerder Arriva. Met iedere volwassene kunnen ook 3 kinderen tot en met 11 jaar gratis meereizen. Het kaartje van €10 kan alleen in de daluren worden gebruikt. Normaal kost zo'n kaartje ruim €18. En tot zover. Meer nieuws kun je terugvinden op groningen1.nl. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wordt er voortborduurd op het rustige en overwegend droge najaarsweer. Het blijft vrij warm voor begin oktober met een middagtemperatuur rond de 18 of 19 graden en veel perioden met zon. Vanaf woensdag wordt het wisselvalliger en zakt de temperatuur naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar, 13 tot 15 graden.
1: En nu, nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.
2: Ben niet

Nick Lowy en Half a Boy, Half a Man. En daarvoor Robert van Hemert en Donnie en Moet dat nou. Juist. Ik heb een judo-bericht, want het was gisteren een drukke zaterdag voor judo Tanren Jutsu. De judo-school was op meerdere evenementen actief. Liet op verschillende plaatsen zien waar judo om draait. Plezier, ontwikkeling, respect en samen sporten. In Sellingen organiseerde de judovereniging weer het 9e Westerwals kampioenschap. De judodag werd feestelijk geopend door dorpsomroeper Wietse. En maar liefst 14 judoclubs uit Groningen, Drenthe, Oost-Friesland en Emsland kwamen naar Sellingen. Met een totaal 130 deelnemers en maar liefst 40 judoka's. Van judo Tanren Jutsu was het een gezellige en sportieve dag op de tatami. De dag stond in het teken van ontwikkeling, plezier, leren en ervaring opdoen. En ook in Assen was judo Tanren Jutsu vertegenwoordigd tijdens het districtskampioenschap tot 15 jaar. Amber Withoff en Elora Smit wisten zich te plaatsen voor het Nederlands kampioenschap. Prachtige prestatie. En ook in Finsterwolde was judo Tanren Jutsu aanwezig bij de open dag van de sporthal MFC De Hardenberg. Ja, het gemeentelijke sport- en cultuurevenement al daar. Meester Sjors Bonnet verzorgde verschillende judoclinics en liet bezoekers op een leuke en laagdrempelige manier kennismaken met een mooie judosport. Kortom, een zaterdag vol judo op verschillende plaatsen en voor jong en oud. Mooie dag waar opnieuw duidelijk werd hoe veelzijdig en actief de vereniging judo Tanren Jutsu is. Goed, wij gaan weer verder met de muziek uit onze eigen regio deze keer. Steenvanger, alle beren en de kaas.

0: Teervanger en nog lang nooit kloor. We gaan eventjes naar het voetbal. Want wat gebeurt er? Titan speelt vanmiddag tegen Veleveen. En alles waar Veleveen bij is, daar is ook Willeke Bergman bij. Goedemiddag Willeke.
1: Ja, goedemiddag Michiel. Ik heb er mooi weer bij vandaag. Dus ach ja, waarom niet? Ritje naar Nieuw-Weringen. Nou, 3 seizoenen geleden speelden we hier ook. Was toen een moeilijke ploeg, moeilijke tegenstander, kan ik me nog herinneren. En nu lijkt het ook wel alsof Veleveen een beetje angstig aan de wedstrijd begon. Zo van, ja, we hebben 3 gewonnen, maar eens komt die klap of zo en die zal vandaag komen. Op die manier zijn ze een beetje aan het spelen. Al wel 2 opgelegde kansen gehad. 2 kopballen. Kevin de Rozenvink had hem al kunnen maken. Jesse Bergman had hem zojuist kunnen maken. Ja, en dezelfde kans heeft Nieuw-Weringen Titan ook echt wel gehad. Maar zojuist maakten ze hem ook nog af. Ook Sven Wichertjes verdedigde uit voor het doel langs. Ja, en daar stond de speler van Titan en die prikte hem binnen. Dus het is hier op slag van rust. Ze zijn nog aan het spelen, maar de 45 minuten zijn voorbij. Is het hier 1-0 in het voordeel van Titan.
0: Dankjewel, Willeke. Ook is er weer gescoord bij JVV tegen Bellingwolde. Brian Wubs maakte eerder vanmiddag de 1-0. 1-1 werd het en vervolgens ook weer 1-2. De maker van het tweede Bellingwolder doelpunt is Mike Wint. Goed, we gaan verder met de muziek. Caro Emerald, Stuck.

In de derde klas E dus. Titan tegen VVV MB Willeke Bergman is 1-0 voor Titan. Op slag van rust was dat. In de derde klasse E MOVV tegen Noordsterren nog 0-0. Heiligelee tegen FC Trapel 96 0-1 inmiddels. En Sellingen speelt tegen Sportclub Stadskanaal. En daar is het 0-4. In de vierde klasse B Westerwolde tegen Zevenhuizen 1-2. ASVB tegen SPW 2-0. En Drieborg tegen FVV kent een tussenstand. Of ASVB tegen SPW 2-0. En Drieborg tegen FVV, daar is het 3-0. Goed, in de vijfde klasse B. JVV tegen Bellingwolde 1-2. Pekelde Boys tegen Gieterveen nog 0-0. Wedde tegen Bareveld 1-1. En Italian Boys speelt vandaag tegen Alteveer. En daar is de tussenstand 0-0. Goed, we gaan verder met muziek van Don Johnson uit de 80's. En Heartbeat. We'll be right back.

0: Don Johnson en Heartbeat. We gaan nog eventjes voor het nieuws naar Herman Slimbach. Bij heiliggeletige FC Trapel 96, denk ik. Goedemiddag, Herman.
1: Ja, goedemiddag, Michiel. Ja, ik zit net in de auto, want ik heb een feestje zo. Dus in de rust. Ik denk, ik moet dan nog maar even bellen. Nou, we staan met 2-0 voor. Een overtuigend eerste helft van Trapel. Prima gevoetbald. Fysiek zeer sterk. En dat moet je wel ten einde gaan leven. Want er zit een spits, die is levensgevaarlijk. Die is ook topscholer bij hun. Maar op dit moment is die goed in de tang gesmoord. Door Milan Hadling moet ik even kijken. Milan Goré achterin. En verder hebben ze weinig kansen gehad. Nou, de twee goals die kwamen van ons aanvoerder Daniel Manning. De eerste was een hele mooie combinatie samen met Basil Abdonijn. Ik gaf hem met een boogballetje naar hem toe. En hij kon behoorlijk mooi intikken. En die tweede goal. Nou, die bal die heeft de keeper nooit gezien van me. Zo hard was die onderkant lat. En die ging er dus ook in. En zo is die stand hier 2-0 voor Trapel.
0: Goed, nou ja, en de tweede helft. daar ben jij dus niet bij, begrijp ik, Herman.
1: Nee. Ik houd het wel in mijn gaten natuurlijk, maar dat kunnen jullie ook op de dingen doen. Dus,
0: op de app, ja, zeker.
1: Ja.
0: Goed, nou veel plezier, Herman.
1: Ja, dankjewel.
0: Wie weet spreken we nog misschien ook niet

We zullen het zien. Dankjewel in elk geval dus nogmaals. En tot zover ook dit eerste uur van de gezellige zondagmiddag. Het nieuws komt eraan van 3 uur. En daarna het 2e uur natuurlijk meer nieuws vanaf de voetbalvelden. Tot zo!

0: Het is nu 3:00. Het is nu 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.

0: Genesis en Invisible Touch.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur van de gezellige zondagmiddag. In dit uur blijven we natuurlijk het amateurvoetbal volgen in de regio's. Net vlak voor het nieuws hadden we Herman Slimbach die nog even een verslag deed van de eerste helft van Heiligerlee tegen FC Trapel 96. Beide ploegen hebben in de eerste drie wedstrijden van dit seizoen drie keer gewonnen, dus 9 punten verzameld. En voorlopig staat FC Trapel 96 voor door 2 doelpunten van Daniel Manning. Het Dagblad van het Noorden meldt dat Sellingen en Stadskanaal, ja, dat die wedstrijd is stilgelegd. Met een voorsprong van liefst 5-0 voor Stadskanaal. Mede dankzij 3 doelpunten van Jeffrey Bakker gaat men vroegtijdig rusten in Sellingen. Omdat de grensrechter van Sellingen last had van hartkloppingen. Nou, hopelijk gaat dat allemaal een beetje goed. En kan men straks weer verder met de tweede helft bij die wedstrijd. Nou, de andere wedstrijden blijven natuurlijk ook volgen vanmiddag. Zo is Willeke Bergman aanwezig bij de wedstrijd van Titan tegen Veleveen in Nieuw-Weringen. We houden je ook op de hoogte onder andere van JVV tegen Bellingwolde in de 5e klasse. Nou, zometeen om 3:15 gaan we even kijken wat de zaterdagamateurs er gisteren vanaf hebben gebracht. En straks om 3:30 nog een keer het regionale nieuws, gevolgd door het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Maar eerst gaan we verder met Sam Fender en Olivia Dean natuurlijk. Rein Me In.
1: De gezellige zondagmiddag.

Lasky en Paul Humphries waren geïndoctrineerd door muziek, gefascineerd moet ik zeggen, door muziek van onder andere Kraftwerk en Tangerine Dream en begonnen in 1978 daarom Orchestral Maneuvers in the Dark. En in 1986 hadden ze een grote hit met het nummer wat je net hoorde, Forever Live and Die. Het is 16 minuten over drie en we gaan eventjes kijken wat de zaterdagamateurs gisteren hebben gedaan, zoals ze dat al zeggen. In de vierde klasse G was er een uitwedstrijd voor Bato. Faco tegen Bato werd 0-3. CEC tegen de Onstwedde Boys 2-2. VV Pekela tegen SJS 4-4. Borger tegen Elim werd 0-4. Fit Boys tegen SVBO 0-2. En SC Anslo tegen CSVC werd 1-4. Dan hebben we de vijfde klasse F, waarin heel veel clubs uit het Oldambt spelen natuurlijk. En de Oldambtster derby van de week, zou je bijna kunnen zeggen, was VVS tegen BNC. Dat werd 0-1. Westerlee tegen SGV 5-0. Scheemda tegen WO werd 8-2 maar liefst. Siddeburen tegen Nieuwolda 5-1. ZNC tegen Meeden werd 2-5. En Meedhuizen tegen de Wagenborgen Boys eindigde in 1-3. En dan was er nog één wedstrijd in het weekendvoetbal, zoals dat zo mooi heet. WVV Zondag speelde weer op zaterdag, het was weer zover. Tegen Velocitas, een uitwedstrijd in de stad Groningen. En Velocitas tegen WVV werd gisteren 1-0 in het voordeel van de thuisclub. Goed, wij gaan verder met muziek van Jennifer Lopez.

0: Ja, we gaan eventjes naar Nieuw-Weerdingen, want er is gescoord bij Willeke Bergman Titan tegen Veleveen.
1: Inderdaad, de ruststand was 1-0 in het voordeel van Titan, dus werk aan de winkel voor Veleveen in de tweede helft. We zijn wel met dezelfde elf gestart, maar na een aantal minuten al werd Roy Dekker gewisseld, evenals Victor Stroopman. Jannik Kruisinga kwam in het veld samen met Ivan Mulder en het leek wat beter te gaan. Zo waren twee kansen die Brian Kuiper echt wel af had kunnen maken, maar het is niet gebeurd. Ja, en dan valt hij toch wel weer aan de andere kant. Titan zit na 65 minuten spelen lekker in het zadel met een 2-0 voorsprong.

Nederlandse muziek van de dames Maywood en Late at Night. En ja, we gaan eventjes weer kijken naar de tussenstanden in het amateurvoetbal. Ja, Titan tegen Veleveen, dat horen we dus net van Willeke Bergman. Dat het daar inmiddels 2-0 is geworden. Verderop in de derde klasse E in Midwolda. MOVV tegen Noordster, daar is het nu 0-1. Heiligeleed tegen FC Trapel 96, inmiddels 0-3. Ja, en Herman Slimbach die is naar zijn feestje toe. Dus ik zal straks even opzoeken wie dan de 0-3 heeft gemaakt. Sellingen tegen Stadskanaal, daar is de tussenstand 1-5. In de vierde klasse B, Westerwolde tegen Zevenhuizen nog steeds 1-2. Gasselte Nijveen tegen DWZ kent een tussenstand van 2-0. ASVB tegen SPW 4-0. En Drieborg tegen FVV kent een tussenstand van 6-0. En in de vijfde klasse B, Pekelde Boys tegen Gieteveen 0-3. Wedde tegen Bareveld 1-1. Italian Boys tegen Alteveer. Daar was het zo straks nog 0-0. Inmiddels hebben beide ploegen een doelpunt gemaakt. 1-1. En JVV tegen Bellingwolde, daar is de tussenstand inmiddels 1-3. Goed, wij gaan weer verder met muziek. En zometeen om 3:30 het regionale nieuws. Natuurlijk gevolgd door het weerbericht. En tot die tijd, The Counting Crows. Accidentally in Love.

0: gaan nog eventjes weer naar Willeke, want er is opnieuw gescoord bij Titan tegen Veleveen.
1: Ja, wederom twee wissels aan onze kant. Brian Kuiper en Jesse Bergman hebben het veld verlaten. Matthijs de Haas is ingevallen samen met Viggo Mulder. Maar dat werpt zijn vruchten nog niet af, want de aanval gaat weer over de andere kant. En de verdediging stond niet goed aan onze zijde. En nu ligt ook de 3-0 erin. En er staan nog 20 minuten ruim op de klok. Nou. Lopen mijn zinnen helemaal niet. Nog 20 minuten te spelen. Het is 3-0 in het voordeel van Titan.

0: Sijtse Scheringa en Mien Ole Proeg brengt de tijd op 3:58. En dus is het weer tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. Feestteam Het Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben gisteren de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Tijdens het Sport- en Cultuurfair in MFC de Harenberg in Visterwolde ontving Het Nibbeltje de Oldamster Trots en de Oldamster Belofte ging naar de jongeren van de Stek. De winst kwam voor de organisatoren van Het Nibbeltje onverwacht. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. De jury waardeert vooral hoe de vriendengroep jong en oud samenbrengt en het laagdrempelige karakter behoudt. Aan de Oldamster Trots is een geldprijs verbonden van €2.500. De jongeren van de Stek ontvingen de Oldamster Belofte €1.000 voor verdere ontwikkeling en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. Volgens de jury is bijzonder vooral dat zij de ruimte krijgen om te proberen en te ontdekken, ongeacht wat ze al kunnen. Het Dollard College en de scholengemeenschap Ubbo Emmius gaan samen in de nieuwe naam het Groninger Landcollege. Het is geen nieuwe school, maar de naam van scholengemeenschap Trivium. In 2022 fuseerden het Dollard en het Ubbo al onder de naam Trivium. De nieuwe scholengroep heeft vestigingen in Winschoten, Stadskanaal, Bellingwolde, Oude Pekela, Onstwedde en Woldendorp. De komende tijd worden de naam en de daarbij behorende nieuwe huisstijl ingepast bij de 13 vestigingen die onder de scholengroep vallen. Met ingang van het komend schooljaar 2027-2028 moet op alle vestigingen de nieuwe naam worden gebruikt. En in Coevorden is vanochtend vroeg iemand neergestoken. De politie kwam op een vechtpartij af tussen meerdere personen op de Bentheimerstraat rond 5 uur vanochtend. En daarbij bleek een van de betrokkenen een steekwond te hebben opgelopen. Het slachtoffer is behandeld in een ambulance. De politie laat weten dat er op dit moment nog niemand is aangehouden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de vechtpartij en het steekincident. En tot zover, meer nieuws straks om 4:30. En dan nog het weerbericht voor Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag wordt nog even voortborduurd op het rustige en overwegend droge najaarsweer. Na eventuele mist zijn er vandaag prima perioden met zon. Het blijft vrij warm voor begin oktober met middagtemperaturen die opnieuw tussen de 18 en 20 graden liggen. Morgen en overmorgen is het ook nog najaarsweer. Vanaf woensdag wordt het waarschijnlijk wisselvalliger en zakt de temperatuur naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar, zo'n 13 tot 15 graden.
1: En nu nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Prince en Alphabet Street en Svenna en Sven Verstegen hoorde je vlak na het nieuws met vuurwerk. Ja, en ik lees net berichten vanuit Jipsing Boertange bij JVV tegen Bellingwolde. Staat het inmiddels al 1 tegen 5. Moos Bakker die heeft daar gezorgd voor de 1 tegen 4 en de 1 tegen 5. Dus, maar goed, we zullen het hele overzicht weer eventjes bij langs gaan. Want het duurt niet zo lang meer. En er zijn de meeste wedstrijden afgelopen zo rond 4:15. In de derde klasse E bij MVV tegen Noordster staat het inmiddels 0 tegen 2. Heilige Lee tegen FC Trapel 96 inmiddels 0 tegen 4. Dan hebben we Sellingen tegen Stadskanaal. Ja, de grensrechter, ik weet niet of die verder is gegaan. Maar het voetbal in ieder geval wel. 1 tegen 6 nu de tussenstand. En bij Willeke Titan tegen Veleveen, daar is het inmiddels 3 tegen 0. De vierde klasse B dan, Westerwolde tegen Zevenhuizen, 1 tegen 3. ASVB tegen SPW, 4-1. En Drieborg tegen FVV, 6-0. Gasselt de Nijveen tegen DWZ, kent een tussenstand van 2 tegen 0. Nou, in de vijfde klasse B dus, JVV tegen Bellingwolde inmiddels 2 tegen 5 staat hier. Nou, dus net was het nog 1 tegen 5. Nou, mooi in ieder geval. Want we zien de toeschouwers daar veel doelpunten langs de lijn, zullen we maar zeggen. De Pekelde Boys voetballen vandaag tegen Gieterveen. Daar is het 0 tegen 3. Wedde staat ook achter thuis tegen Bareveld met 1 tegen 2. En tenslotte Italian Boys tegen Alteveer. Daar is de tussenstand 3 tegen 1. Wij gaan verder met muziek. Lady Gaga en Alejandro.

Zit hij vrolijk mee te fluiten in de studio met de Dolly Dots en Unique. Ja, dan moet je er wel rekening mee houden als presentator dat er op een gegeven moment het liedje is afgelopen, dat dan de microfoon weer open gaat. Nou, kan ik ook nog eventjes Lady Gaga afkondigen met Alejandro. En Marc Marquez, die heeft op het circuit van Motegi vanochtend de Grand Prix van Japan gewonnen. Het was de 6e zege van het seizoen voor de 7-voudig wereldkampioen, meldt de NOS. De 33-jarige coureur voor Ducati, die eerder de sprintrace in Japan had gewonnen, naderde zijn landgenoot en koploper Jorge Martin daarmee in de WK-stand tot op 2 punten. Martin was van pole position gestart en nam op de Aprilia licht afstand. Marquez dichtte het gat, stak de koploper in de 11e ronde in de bocht voorbij en keek vervolgens niet meer achterom. De derde plaats was voor Marco Bezzecchi, die in de laatste ronde de ontketende Enea Bastianini nog net achter zich wist te houden. Dan kijken we ook eventjes naar de uitslagen van de Moto2. Dan zien we dat Zonta van de Goorberg 15e werd. En Colin Veyer heeft nog steeds niet mee kunnen doen vanwege een gebroken sleutelbeen. Maar in de WK-stand, na 16 van de 22 Grand Prix, staat hij nog altijd op de 10e plek. Het WK-klassement wordt geleid door Manuel González. En de Moto2-race werd vandaag overigens gewonnen door de Spanjaard Izan Guevara. Goed, tot zover de MotoGP. We gaan verder met muziek uit onze regio. Voorheen de bende, Zuid-Marnaander familie.

In 2013, toen heette dit Noorse duo nog Envy. Toen braken ze al door met dit nummer. Werd het al een hit in Scandinavië in 2014. Toen veranderden ze hun naam in Nico en Vince. Nico Sereba en Vincent Deri. En toen hadden ze een veel grotere hit met Am I Wrong, wat ze toen opnieuw hebben uitgebracht. Goed, de laatste plaat voor vandaag in dit uur van de gezellige zondagmiddag. Zometeen hebben we nog het derde uur. Daarin onder andere het regionale nieuws en het weerbericht. De Formule 1 gaan we nog eventjes naar kijken. En ook wat er in het verleden allemaal gebeurde op deze 4e oktober. En het is nogal wat. Ja, de Bijlmerramp bijvoorbeeld. Nou, je hoort er straks allemaal veel meer over. Ik zeg tot zo.

0: is nu 4 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek. Het

0: The Spin Doctors en Two Princes.
1: Dit is de gezellige zondagmiddag. Presentatie Michiel van der Spek.
0: Ja, welkom luisteraars bij het derde en laatste uur van vandaag van de gezellige zondagmiddag. Straks om 4:50 alle uitslagen van de wedstrijden die vandaag zijn gespeeld in het amateurvoetbal. Verder kijken we straks ook eventjes naar FC Emmen en ja, ook een beetje vooruit naar FC Groningen natuurlijk. En ook aandacht voor de Formule 1 vanochtend. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk gingen ze van start bij de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. En Max deed het meer dan goed, moet ik wel zeggen. Daarover straks meer. Het regionale nieuws komt voorbij, het weerbericht. En we even kijken in het verleden wat er in het verleden gebeurde op deze 4e oktober. En ook kijken we op de verjaardagskalender wie er vandaag allemaal jarig is. Nou, dan hebben we het uur wel weer rond zo'n beetje. Ook natuurlijk veel muziek. We gaan verder met Bruno Mars en I Just Might.
1: De gezellige zondagmiddag.

Will Smith en Getting Jigging With It. En wij gaan eventjes naar de Formule 1. Want Max Verstappen die heeft de Grand Prix van Bahrein gewonnen. Die werd in april al afgelast vanwege de oorlog tussen de VS en Iran. En nu ingehaald op het circuit van Sepang bij Kuala Lumpur. In Maleisië dus regen en een opwarmronde waarin diverse auto's haperden door softwareproblemen zorgden voor ruim anderhalf uur oponthoud. Bij de start gokten onder andere Hamilton, Leclerc en Norris op slicks. De meeste andere coureurs hadden wijselijk de intermediates ondergelegd. Verstappen vond amper grip bij de start en zag de Mercedes'en van Antonelli en Russell voorbij komen. In de zesde ronde had hij Russell te pakken en toen Bottas in de negende ronde de grindbak inging, doken de coureurs op intermediates snel de pits in. Verstappen, nu op de zachte band, nam Antonelli kort naar de herstart al te grazen en ook Russell ging de WK-leider voorbij. Die heroverde na 21 ronden op 400ste van Verstappen de tweede plaats. En de tweede serie stops leverden geen wijzigingen op. Even werd het nog spannend toen Albon zijn kapotte Williams in de berm parkeerde. Maar ook een derde stop en een safety car konden Verstappen niet van zijn eerste succes sinds eind vorig jaar in Abu Dhabi afhouden. Zo meldt de NOS. Russell die viel nog stil achter de safety car, waardoor Hadjar oprukte naar de derde plek. En Antonelli kon na de herstart Verstappen niet meer bedreigen. Maar Hamilton die duwde in de slotfase Hadjar nog van het podium en legde dus beslag op de derde plaats. Verstappen won dus de Grand Prix van Bahrein op het circuit van Sepang. Antonelli werd tweede, Lewis Hamilton derde, Leclerc werd uiteindelijk vierde en Isaac Hadjar eindigde op de vijfde plaats voor de beste McLaren. Die werd gereden door Oscar Piastri. Goed, de volgende race die is volgens mij komend weekend alweer. Maar goed, daarover later wel meer. We gaan eerst verder met haal gewoon soep, vlees en pudding. MUZIEK

You Too en Mysterious Ways. 4:06 is het. FC Emmen heeft gisteravond gelijk gespeeld in Waalwijk tegen RKC. Na een stroeve eerste helft stond het 1-0 voor de thuisclub. Jesse van der Haar die had de openingstreffer gemaakt na 26 minuten spelen volgens mij. En Brian van der Hoven maakte in een leukere tweede helft de gelijkmaker. Daarna waren er voor beide ploegen nog kansen op de winnende treffer, maar die kwam er niet meer. Het werd uiteindelijk een gelijkspel. En FC Emmen staat nu derde in de keukenkampioendivisie met 16 punten uit 9 wedstrijden. De volgende wedstrijd van Emmen is vrijdag. Dan spelen ze tegen de Schapenkoppen, oftewel FC Dordrecht. En de wedstrijd begint dan in Dordrecht om 8 uur. FC Groningen komt volgende week weer eens in actie. Op zondag 11 oktober, dat is dus over iets meer dan een week. Om 16:45 Excelsior tegen FC Groningen op stadion Woudestein. En vanavond is het dan nog tijd voor de laatste van 4 interlands. Om 20:45 wordt er afgetrapt in het Philips Stadion in Eindhoven. Bij de wedstrijd van Nederland tegen Servië in de Nations League. Goed, wij gaan verder met muziek. Taylor Swift is hier. I knew you were trouble.

0: Taylor Swift en I Knew You Were Trouble. En daarmee is het bijna 4:30 geworden. En dus tijd voor het nieuws in de gezellige zondagmiddag. In Coevorden is vanochtend vroeg iemand neergestoken. De politie kwam even na 5 af op een vechtpartij tussen meerdere personen op de Bentheimerstraat in Coevorden. Toen bleek dat een van de betrokkenen een steekwond had opgelopen. Het slachtoffer is in een ambulance behandeld. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vechtpartij en het steekincident. Maar laat weten dat er nog niemand is aangehouden. Feestteam met Nibbeltje en de jongeren van de Stek hebben gisteren de Oldamster Cultuurprijs in 2026 gewonnen. Die werden uitgereikt tijdens een sport- en cultuurfair in MFC de Hardenberg. Wat in 2016 begon als een feest in een boerenschuur voor familie en bekenden, groeide uit tot een tweedaags evenement voor verschillende generaties. De jury waardeert vooral hoe de vriendengroep van het Nibbeltje jong en oud samenbrengt en het laagdrempelige karakter behoudt. Aan de Oldamster trots die het Nibbeltje heeft gewonnen is een geldprijs van €2500 verbonden. Jongeren van de Stek ontvangen met de Oldamster belofte €1000 voor verdere ontwikkeling en nieuwe plannen. Bij de Stek kunnen jongeren onder meer tekenen, schilderen, bouwen en samen muziek maken. Volgens de jury is het vooral bijzonder dat zij de ruimte krijgen om te proberen en te ontdekken, ongeacht wat ze al kunnen. En dan is er nog nieuws van het Dollard College en het Ubbo Emmius. Die gaan namelijk samen. In 2022 waren ze al gefuseerd onder de naam Trivium. En nu gaan ze binnenkort verder onder de naam Groninger Land College. De scholengroep heeft vestigingen in Winschoten, Stadskanaal, Bellingwolde, Oude Pekela, Onstwedde en Woldendorp. De komende tijd worden de naam en de daarbij horende huisstijl ingepast bij de 13 vestigingen die onder de scholengroep vallen. De namen Dollard College en Ubbo Emmius maken geleidelijk plaats voor het Groninger Land College. En vanaf het schooljaar 2027-2028 moet op alle vestigingen de nieuwe naam worden gebruikt. En tot zover, meer nieuws op Groningen1.nl en in onze app. Ja, het is vandaag een prima dag met perioden met zon en vrij warm voor begin oktober met middagtemperaturen opnieuw rond de 18 of 19 graden. Morgen en overmorgen is het ook nog zulk najaarsweer, maar vanaf woensdag wordt het toch anders. Dan wordt het wisselvalliger, valt er meer regen en zakt de temperatuur naar meer normale waarden voor de tijd van het jaar, zo'n 13 tot 15 graden.
1: En nu... Nog meer gezelligheid op de zondagmiddag.

Lou Bega, Mambo Number 5. Ja, doet mij altijd denken aan ome Henk. En die zei, ik haal gewoon een hele fles met Mambo Number 6. Maar goed, die mag je zelf een keer opzoeken op YouTube als je dat wil. Goed, en daarvoor hadden we een single van Ilse de Lange op Groningen 1 natuurlijk. In de gezellige zondagmiddag. Get It Right heette dat nummer. Goed, dan heb ik ook nog wat anders, namelijk wat er in het verleden gebeurde op deze 4 oktober. En het is natuurlijk Werelddierendag, maar er gebeuren ook heel veel andere dingen. In 1980 brak er aan boord van het cruiseschip MS Prinsendam van de Holland-Amerika-lijn brand uit, die niet meer te beheersen is. Het schip bevindt zich dan in de Golf van Alaska. Alleen via ouderwetse morsesignalen bereikt het SOS andere schepen, de kustwacht en zelfs Nieuw-Zeeland. Iedereen wordt gered uiteindelijk uit de reddingssloepen tijdens de grote reddingsoperatie op volle zee. De grootste reddingsoperatie op volle zee in de geschiedenis. En op 4 oktober 1986 stelde koningin Beatrix de stormvloedkering in de Oosterschelde in werking. En daarmee waren de deltawerken voltooid. En op 1992 gebeurde een van de dodelijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart. Een Boeing 747 vrachtvliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stortte neer op een flatgebouw in de Amsterdamse Bijlmer, de Bijlmerramp. De ramp kostte aan tenminste 43 mensen het leven, onder wie de driekoppige bemanning en de enige passagier van het vliegtuig. In 2014 werd het team van het populaire Britse autoprogramma Top Gear achtervolgd door een boze stenen gooiende menigte en ze worden uit Argentinië verdreven. De Argentijnen zijn boos over een provocerende verwijzing die de programmamakers zouden hebben gemaakt naar de Falklandoorlog tussen Argentinië en het Verenigd Koninkrijk. Niet zo handig dus. En in 2016 startte het Openbaar Ministerie in Groningen een strafrechtelijk onderzoek naar een ontgroeningsincident bij de studentenvereniging Vindicat, waarbij een aspirantlid een hersenödeem opliep. En in 2021 op 4 oktober werd een huis in Canada geraakt door een meteoriet. De vrouw des huizes trof een steen van ruim 1 kilogram aan op haar hoofdkussen. Nou, maar goed dat ze op dat moment niet eventjes een stukje aan het doen was of zo. Goed, verder ook mensen die jarig zijn op 4 oktober. De Franse zanger Julien Clerc, bekend van Hélène, viert vandaag zijn verjaardag. Net als Nederlands voetbaldoelman Hans van Breukelen. Hij wordt vandaag 70 volgens mij, ja. En de Nederlandse striptekenaar en cartoonist Hein de Kort is ook jarig. Hij is van hetzelfde jaar als Hans van Breukelen. De Brits muzikant Chris Lowy is jarig. Een Britse toetsenist die samen met zijn collega Neil Tennant het popduo The Pet Shop Boys vormt. John van der Brom is jarig. Nederlands voetballer en voetbalcoach. Een Nederlands atleet Tijmen Kuipers viert zijn verjaardag. En de Nederlandse zanger Ralf Makkenbach. En ook deze man, de Cubaanse zanger en songwriter John Secada is jarig. En hem kennen we van zijn grootste hit. En die gaan we nu draaien. Just Another Day.

0: nieuwe Pekela en is ook een oud collega van ons hier bij Groningen 1. Anton Smit en Hollywood. En daarvoor nog de jarige John Sakara en Just Another Day.
1: De gezellige zondagmiddag. Voetbaloverzicht.
0: Ja, dan is het nog tijd voor de uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden door de zondagamateurs. Te beginnen in de derde klasse E. MOVV speelde vandaag tegen Noordster. Dat werd 0-3. De topper tussen Heiligerlee en FC Trapel 96 eindigde in 0-4. Sellingen verliest vandaag opnieuw van Stadskanaal en is daarmee nog steeds puntloos. 2-6 werd het. Dan hebben we ook nog de wedstrijd Titan tegen Veleveen. 3-0 werd dat voor Titan. Groningen Boys tegen Gieten werd 1-0. Musselkanaal tegen Nieuwbuinen 2-3. En SVZ tegen HOC eindigde in 3-3. Dan de vierde klasse B. Westerwolde tegen Zevenhuizen 1-3. ASVB tegen SPW 4-2. Drieborg tegen FVV werd 7-0. Gasselt ten Heijveen tegen DWZ 3-0. Muntendam tegen Groengeel 3-3. En Buinen tegen Farmsum eindigde in 6-1. En dan nog de vijfde klasse B. Pekelde Boys tegen Gieterveen 0-4. Wedde tegen Bareveld 1-2. Italian Boys tegen Alteveer 8-1. JVV tegen Bellingwolde 4-5. Woltersum tegen Ieder de Punt werd 1-4. En GKC tegen Eekst eindigde in een gelijkspel 1-1. En tot zover de voetbaluitslagen.

Stolen Dance van Milky Chance was de laatste plaat van vandaag in de gezellige zondagmiddag. Onze dank gaat uit naar onze verslaggevers Willeke Bergman en ook Herman Slimbach was er eventjes bij. Chris, bedankt voor de techniek en de muziekkeuze. En zometeen hoor je de Kantine Karavaan op Groningen 1. En straks vanaf 6 uur natuurlijk gezelligheid op verzoek. En vanavond is er ook nog de Radio Bingo van 8 tot half 10. Ik wens je nog een hele fijne zondag verder. Hoi hoi.

Het is nu 5:00. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse

autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. De politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.

0: Ryan Adams was dat en Summer of 69. En daarvoor hebben we nog gedraaid Agda en de Munnik. En niet of nooit geweest. Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe editie van de Kantine Caravaan. En Rende zit ook weer naast me. Je blijft angstvallig stil trouwens.
1: Nee, ik wil zeggen een hele goede middag.
0: Oké.
1: Ik wilde jou niet onderbreken.
0: Nou, dat is helemaal goed.
1: Ja, toch?
0: Ja, absoluut.
1: Nee, ik ben er weer. Zeker.
0: Nou, gezellig.
1: Eén weekje ertussenuit, maar we zijn weer gezellig samen.
0: Absoluut. Hey, wat gaan we vanavond allemaal doen? We gaan nog even de bingo verkopen. Tussendoor even voor de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: En hele leuke muziek draaien natuurlijk.
0: En hele leuke muziek draaien. Zojuist al gedraaid Brian Adams en Summer 69 dus. En daarvoor nog Agda en de Munnik. En niet of nooit geweest.
1: Ja, de zomer is nu wel echt voorbij, denk ik. Hè? Ik denk dat deze nu weer een tijdje in de ijskast kan.
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Ja, we hebben wel een heerlijk weekend nog.
0: Ja, of het moet heel raar lopen, maar...
1: Dat is waar. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Nee, zeker niet.
1: Nee. En we gaan zo een leuk nummer draaien van Clouseau.
0: Ja.
1: En dat zijn natuurlijk twee broers, de zangers daarvan.
0: Mm-hmm.
1: En één daarvan, Koen Wouters, die is nu presentator ook op tv. Die doet Got Talent.
0: Ja.
1: Hoe vind je eigenlijk dat hij het doet?
0: Als ik eerlijk ben, hij is heel stil.
1: Ja,
0: hij zegt niet zoveel. Eigenlijk heeft Chantal Jansen, die doet het dan samen met hem.
1: Ja.
0: Zij neemt meer het woord dan hij het doet.
1: Ja, ik vond stiekem toch Jamai en Buddy het leuker doen.
0: Ja, die deed het echt fantastisch.
1: Ja, en dan vind ik Chantal Jansen alleen maar positieve dingen over haar. Maar dit... Maar goed, wat ik wou zeggen. Koen Wouters, die heeft ook meerdere keren de Dakar Rally gereden. Wist je dat?
0: Nee.
1: De grootste woestijnrally ter wereld.
0: Oké. Okay.
1: 3 weken lang. Dwars door de woestijn, hè?
0: Zo.
1: Maar hij is dus ook autocoureur.
0: Kijk.
1: En hij kan dus heerlijk zingen.
0: Ja, en dat is de volgende plaat ook. Clouseau. En laat me nu toch niet...

0: Luna was dat en Bailando. En daarvoor hebben we nog gedraaid Gerard Joling met Zing met me mee.
1: Nou, zingen, dat doen we wel. Jeetje, wat de meezingers hebben we vandaag.
0: Ja, wat de meezingers, hè. Ik zit ondertussen op allerlei knoppen te drukken, maar ik weet niet welke knop ik moet hebben. Even kijken hoor, deze, ja.
1: Ja, het is weer een weekje geleden, hè.
0: Het is een weekje geleden, ik ben helemaal van slag.
1: Ja, ik merk het, dan verleer je het een beetje.
0: Ja.
1: Weet je waar ik door van slag was?
0: Nou, vertel.
1: Weet jij wat voor carrière Gerard Joling heeft gehad voor zijn zangcarrière?
0: Nee. Volgens mij heeft hij het wel verteld, want ik zat laatst Casa di Bo te kijken.
1: Oh ja. Ja, hij is model geweest ook.
0: Ja.
1: Tot hij doorbrak, had hij daar geen tijd meer voor.
0: Nee, en hij brak door in de Soundmix Show, toch? Meende ik. Henny Huisman.
1: Ja, klopt. In 1985 met Love is in Your Eyes.
0: Kijk, leuke plaat.
1: Een hele leuke plaat. Ja, al zijn nummers zijn wel mooi.
0: Op zich wel, ja.
1: Ja, toch?
0: Ja. Absoluut. Hey, we gaan snel verder met het Toontje Lagen. En wel de volgende plaat.
1: Stiekem gedanst.

0: Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. En zonder jou, en daarvoor nog Boudewijn de Groot met Jimmy.
1: Ja, we blijven lekker meezingen.
0: We blijven zeker lekker meezingen.
1: Ja, en we hebben straks ook nog weer een heerlijke meezinger klaarstaan. Maar eerst...
0: de bingo verkooppunten.
1: Doe jij ze deze week?
0: Ik ga ze deze week doen.
1: Ja, ik hoorde dat het vorige week niet helemaal soepel ging. Maar...
0: is dat zo?
1: Ja.
0: Van wie heb je dat gehoord?
1: Van Inside Information van jouzelf. Oh. Dus ik dacht, ik geef je een herkansing deze week.
0: Oké. Goed, om te beginnen bij Snackbar Shell in Sellingen tot 19:30. Snackpoint Het Stoepje in Alteveer tot 19:30. Tankstation Shell Kap in Stadskanaal tot 20:00. Tankstation Tango Hulgers in Oude Pekela tot 20:00. Tankstation Texaco Metting in Bellingwolde tot 20:00. Of tot 19:45. Zo, ik begin helemaal te stotteren.
1: Ja, ja.
0: En
1: twee in de ogen, hè? Ja, en nu wordt het ook niks meer.
0: Nou wordt het eigenlijk niks meer, maar we gaan verder. We gaan verder. Geen paniek. Shell de IJzerklap in de Musselkanaal tot 19:45. Tankstation Shell Technotrans in Veendam tot 20:00. Vonvie Deco en Gus alleen door de week tot en met zaterdag 4:00. Jumbo Winschoten tot 20:00 vanavond. En Studio Groningen 1 in de Vlachtwedde. Kan je toch vanavond jouw bingo kaart kopen voor de enige echte radio bingo van Groningen 1.
1: Ja, volgende week misschien toch nog maar een herkansing.
0: Nog een keer proberen.
1: Ja. Dit.
0: Dit was hem niet, dit was geen 100%.
1: Nee, ik denk niet dat je hier voldoende voor kan krijgen.
0: Dat denk ik ook niet. Ik denk een 4,5.
1: Ja, nou laten we dan gaan kijken wie het beste kan meezingen nu.
0: Ja, Marco Borsato en deze geweldige plaat. Waarom nou jij?
2: Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen, dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: De Non-Blondes en What's Up. En dit is de verkeerde achtergrondmuziek. Deze moet ik hebben. Even kijken. Ja.
1: Ja, je bent helemaal in de war, hè?
0: Ik ben helemaal in de war. Ik weet absoluut niet wat ik aan het doen ben.
1: Nee, dat is vrij lastig als je achter de knoppen zit. Gelukkig zit ik naast je.
0: Ja,
1: komt goed.
0: Ja, absoluut. Hey, en daarvoor hebben we nog gedraaid Cliff Richard en Living Doll.
1: Ja, weet je uit welk jaartal dit nummer oorspronkelijk komt?
0: Nou, ik gok, dan zou ik echt moeten gokken uit de jaren 70.
1: Nee, nog veel ouder.
0: 50.
1: 1959.
0: 59.
1: Ja, en toen is het al een nummer 1 hit geweest. Mm-hmm. En 27 jaar later heeft hij nog een keer opgenomen.
0: Ja.
1: Dezelfde zanger ook, Cliff Richard. En is het weer een nummer 1 hit geworden in onder andere het Verenigd Koninkrijk.
0: Kijk,
1: ja.
0: Het is ook een leuke plaat.
1: Het is een hele leuke plaat.
0: Ja.
1: Ja, en het nummer wat we net hebben gedraaid, Non-Blondes met What's Up.
0: Mm-hmm.
1: Die titel wordt het hele nummer niet genoemd überhaupt.
0: Nee,
1: komt
0: dat klopt.
1: Komt ook niet vaker mee voor.
0: Nee, komt ook niet echt voor. Nee, nee. Absoluut niet.
1: Zo heeft elk nummer toch weer zijn eigen weetjes.
0: Dat is zo. En de volgende plaat, ja. Zou jij hem aankondigen of...
1: Ja, oh, dit is wel echt een van de lekkerste nummers van ze.
0: Dat sowieso.
1: De Bee Gees met Tragedy.

0: Ja, er zaten fantastische platen tussen.
1: Ja. Ja, dat hebben we eigenlijk altijd. Maar vandaag was het echt de ene naar de andere dat je gewoon lekker mee zit te swingen.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, zo iets vliegt voorbij. Maar gelukkig hebben wij nog andere activiteiten komende week. Je kan natuurlijk alle activiteiten terugvinden in de activiteitenagenda van Westerwolde Actueel. Maar we zeiden net al, de zomer is eigenlijk wel op zijn eindje. Dat betekent dat de herfst voor de deur staat. En je kan onder andere zondag 11 oktober om 14:00 een paddenstoelenwandtocht doen in Sellingen.
0: Oh, leuk.
1: Ja, klonk wel leuk. Dus ik dacht, die licht ik even uit.
0: Ja.
1: En wat ik zei, alle andere activiteiten kan je online vinden.
0: Nou, helemaal top. Kort maar krachtig eigenlijk.
1: Kort maar krachtig. En wat gaan wij straks doen?
0: Wij gaan zo dadelijk... geen idee.
1: Nee?
0: Stop. Nee?
1: Nou, misschien met de bingo meedoen.
0: Oh ja, dat zou kunnen. Ja,
1: nee. Om 8:00 begint hij natuurlijk. De enige echte radio bingo van...
0: Groningen 1.
1: Hé, kijk. Dat gaat goed vandaag.
0: Ja, scherp hè?
1: Ja, nog niet één keer versproken.
0: Nee.
1: Maar we zijn nog niet in de laatste seconde.
0: Zo dadelijk hier op Groningen 1... gezelligheid en verzoek. Dan kun je weer jouw favoriete plaat aanvragen. En wij zijn er volgende week weer. Zelfde tijd, zelfde zender. En we gaan stoppen. Of dit uur gaat stoppen. Of eruit, hoe je het ook wil noemen. Met de Spice Girls. En stop. Tot de volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 6:00.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad.

Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Vanuit de studio in Vlagtwedde, dit is Gerrit Pelletier. Met gezelligheid op verzoek, hier hoor je de leukste gauwouwe en muziek in je eigen taal. Wij gaan verder.

Goedenavond luisteraars, welkom bij Gezelligheid op Verzoek hier, live vanuit de studio in Vrachtwillervoort, Groningen 1. Je kunt weer de plaatjes aanvragen bij mij natuurlijk, 0599-313-579. Nou, we gaan straks even kijken waar je de bingo-kaarten kunt kopen voor de enige echte Radio Bingo van Groningen 1 natuurlijk, vanavond om 8 uur. En even kijken, ja. Nou, en verder kun je natuurlijk je plaatje aanvragen. En we gaan om 6:30 naar Michiel van der Spek met de Sparta-slagende voetbalclubs hier vanuit de regio. Hoe ze gespeeld hebben, daar hoor je ook zometeen. We gaan nu verder met de volgende plaat. Hier is Henk Wijngaard met Hey Suzie. MUZIEK

0: Ja, Henk Wijngaard met Hey Suzy. Nou, ondertussen hebben we twee bellers aan de lijn. Goedenavond, Groningen 1.
1: Goedenavond, met Hans Moorlach.
0: Hoi Hans.
1: Hoi.
0: Je wou even weer een verzoekje doen?
1: Ja.
0: Doe maar
1: voor op. Voor iedereen die zit te luisteren.
0: Ja.
1: En voor jullie.
0: Dankjewel.
1: Zijn aan Kelly familie te denken, met Davidson.
0: Davidson, Kelly familie. Die ga ik opzoeken, Hans, en dan komt je straks aan, hoor.
1: Oké. Okay.
0: Bedankt voor het verzoekje.
1: Ja, hoor.
0: Jo, mooi. Nou, we hebben de volgende beller. Goedenavond, Groningen 1.
2: Ja, met Janneke in de Noeblijaam.
0: Dag Janneke.
2: Ja, maar ik wil een broodje aanvragen voor jou.
0: Dankjewel.
2: En voor mijn zus in Witschoot.
0: Ja.
2: En een broodje van Mieke, mijn beste vriendin.
0: Mieke, mijn beste vriendin. Nou, die zou ik hem op bij Janneke en dan draai ik hem zo, hè?
2: Ja, is prima.
0: Oké.
2: Okay. Okay, bedankt.
0: Hoi.
2: Hoi.
0: Nou, er waren alweer twee verzoekjes, luisteraars. Je kunt bellen met 0599-313-579. Dan gaan we nu verder met een Engelstalig plaatje. Hier komt Smokey met Mexican Girl. Juanita came to me last night.

0: Ja, Smokey met Mexican Girl blijft altijd een mooie plaat natuurlijk. Goedenavond, Groningen 1.
1: Met Gerda.
0: Dag Gerda.
1: Hallo.
0: Je wou even een verzoekje doen.
1: Ja.
0: Doe maar hoor.
1: Dat voor iedereen die zit te luisteren, ook voor jullie.
0: Dankjewel.
1: Welke dan van Helena?
0: Of van Rutger van Barneveld.
1: Ja.
0: Ja. Je komt er straks aan Gerda hoor.
1: Oké. Okay.
0: En vanavond ook weer meedoen met de bingo?
1: Ja.
0: Nou, succes vanavond, hè?
1: Oh, ik hoop dat het gaat lukken.
0: Ja, ja, wie weet. Ik moet vanavond de balletjes draaien, dus je weet maar nooit.
1: Nee, dat volgen we dan wel.
0: Oké, hoi.
1: Oké, hoi.
0: Nou, dat was Gerda. Die doet vanavond ook mee met de bingo. U weet het, vanavond om 8 uur is die enige echte radio bingo hier bij Groningen 1. Goedenavond, Groningen 1.
2: Ja, ik ben met mevrouw Kreeft.
0: Dag mevrouw Kreeft.
2: Ja, ik wil ook even een plaatje aanvragen voor mijn jongste zusje Blea.
0: Ja.
2: Voor jullie in de studio.
0: Dankjewel.
2: En dan moet een plaat weten van Amigos.
0: Van Amigos?
2: Ja.
0: Ik zoek wel even mooi uit.
2: Is goed.
0: Bedankt voor het verzoekje mevrouw Kreeft,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja, oké. Dank je.
0: Doei. Nou, dan waren er nog weer verzoekjes, luisteraars. Gaat hartstikke mooi zo. 0599-313-579. Dan gaan we naar het verzoekje van Hans Moorlach. De David Song van de Kelly Family. MUZIEK

0: Ja, dat was de Kelly Family met de David Song, aangevraagd door Hans Molach, Groningen 1. Goedenavond.
1: Goedenavond, met Harry Prak.
0: Dag Harry.
1: Hoi.
0: Ja, ook even een verzoekje doen?
1: Ja hoor.
0: Doe maar op.
1: Voor jullie allemaal.
0: Dankjewel.
1: En voor Geetje en Theo.
0: Ja.
1: Een liedje van Keetje Tippel van zangeres van de Nijm.
0: Keetje Tippel?
1: Ja.
0: Is goed, die ga ik zo draaien, Harry.
1: Oké.
0: Bedankt voor het verzoekje, hè?
1: Ja hoor.
0: Yo, hoi.
1: Hoi.
0: Ja, dat was Harry, die vroeg ook even een verzoekje aan. En gaan we nu eens even kijken waar je die kaarten kunt kopen voor de enige echte Radio Bingo vanavond, natuurlijk om 8 uur. Er staat net iemand hier kaarten te kopen in de studio, dus je bent nog altijd welkom in de studio. Bij Fonvi Deco & Gifts in Ter Apel kun je alleen door de week terecht van woensdag tot en met zaterdag. Bij Texaco Metting in Bellingwolde kun je tot 6:45 terecht. Bij Snackbar Selden in Zellingen tot 7:30. Snackbar in de Stoepje in Alteveer tot 7:30. Shell IJzeren Klap in Musselkanaal tot 7:45. Shell Technotrans in Veendam tot 8:00. Shell Cab in Stadskanaal tot 8:00. Tango Hilgers in Oude Pekela tot 8:00. Bij de Jumbo in Winschoten kun je tot 8:00 terecht. En natuurlijk hier in de studio in Vlagwedden kun je ook tot 8:00 de kaarten ophalen voor die enige echte Radio Bingo vanavond hier bij Groningen 1. Dan gaan we nu verder met het volgende verzoekje. En je weet het, mocht je een verzoekje willen doen, 0599-313-579. Hier is Mieke met Mijn Beste Vriendin.

0: Mieke, mijn beste vriendin. Dan gaan we nu naar de volgende beller. Groningen 1, goedenavond.
1: Hier met Rovina.
0: Mooi, Rovina.
1: Mooi.
0: Ook een windverzoekje doen?
1: Ja hoor.
0: Tel maar, hè.
1: En voor Ali, Wilma, Marcel, Leon en Naomi, Coco en Rieke, Hendrik en Juri, Gerrit en Piki.
0: Dankjewel.
1: Mijn zusje Janna stel, mijn zoon Lammer stel. En voor Hendrik Noorden en voor Ali Noorden en voor Dikke Moeder en zijn vrouw. En voor Dieneke van de Bulk. En voor jullie door allemaal. En ook een voor Jan.
0: Ik wil net zeggen, die vergeet bijna, hè?
1: Ja,
0: die doet het altijd als laatste. Ja, die hoort er ook bij, hè?
1: Ja, ja. En ik wil graag die liedje van Rita Hoving. Laat me alleen met mijn verdriet.
0: Rita Hoving. Laat me alleen. Nou, die goed op zijn, kom maar straks aan, Rovina.
1: Is goed, hè?
0: Oké, bedankt. Ja. Hoi.
1: Hoi.
0: Dan gaan we nog even één plaat draaien, luisteraars. Dan gaan we naar de Sparhuislagen met Michiel Giel van der Spek. Hier zijn de Amigos. Weißt du, was du für mich bist? Ja.

0: Ja, dat waren de Amigos met Weißt du, was du für mich bist. Groningen 1, goedenavond.
1: Ja, mijn naam is Tempel.
0: Hoi, Ali.
1: Hoi.
0: Ook even een verzoekje doen?
1: Ja, Jonny, moeder, Hendrik, Juri, Jan, Leona, Anomi, Wilma, Marcel, Monique Sayen, Amna Marcel, Tantan Marcel, Hendrik Noorder, Gietje, en Ali Noorder, en Ali Krak. Dat is de club van de Wesley Strohoff.
0: Trots op jou?
1: Ja.
0: In Schouder. Kom ook op straks in draaien, hè?
1: In de house.
0: Oké, okay, bedankt, hè?
1: Ja, ja, wel.
0: En dan gaan we. Joop, mooi. Dan gaan we nu naar Michiel met de sportuitslagen. Goedenavond, Michiel.
2: Ja, goedenavond, Gerrit. De uitslagen van de vandaag gespeelde wedstrijden. In de derde klasse E, MOVV tegen Noordster, dat werd 0 tegen 3. Heiligelee tegen FC Trapel 96, 0 tegen 4. Dan Sellingen tegen Stadskanaal, dat werd 2 tegen 6. Titan tegen Veleveen, 3-0. SVZ tegen HOVC, 3 tegen 3. Musselkanaal tegen Nieuwbuinen, 2-3. En Groningen Boys tegen Gieten eindigde in 1 tegen 0. Dan de vierde klasse B. Westerwolde tegen Zevenhuizen 1 tegen 3. ASVB tegen SPW 4 tegen 2. En Drieborg tegen FVV 7-0. Gasten ten Nijveen tegen DWZ 3-0. En Muntendam tegen Groen-Geel 3 tegen 3. Buinen tegen Farmsum werd 6 tegen 1. En dan nog de vijfde klasse B. Wedde tegen Bareveld 1 tegen 2. JVV tegen Bellingwolde. Ja, hier staat 4 tegen 5. Pekelde Boys tegen Gieterveen, 0 tegen 4. Italian Boys tegen Alteveer, 8-1. Woltersum tegen Ieder de Punt, 1 tegen 4. En GKC tegen Eekst werd 1 tegen 1. Ik kijk nog even snel of dat inderdaad klopt van JVV tegen Bellingwolde. Ja, 4 tegen 5. We rempelt. Het is toch echt zo?
0: Het is toch echt zo?
2: Ja.
0: Tot de volgende keer, Michiel.
2: Ja, yo.
0: Bedankt, hè. Hoi. Hoi. Ja, dat was Michiel met de sportuitslagen van de clubs hier uit de regio. Gaan we gauw verder met de verzoekjes. Hier komt de eerste weer aan. Er is Helena van Rutger van Barneveld, aangevraagd door Gerda Smit.

0: Trots op jou van Wesley Bronkhorst, aangevraagd door Aldi Tempel. Groningen 1, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Tony.
1: Mooi.
0: Man, ik miet me al helemaal ongerust, joh. Ik denk, wat lief, Tony.
1: Maar ik wil er wel mee,
0: hoor. Oh, nou is mooi. Tam maar, hè.
1: Even Dee en Piki.
0: Dankjewel.
1: Even jullie er allemaal in de studio. Voor Evan en Geertje. Jan en Anneke en Danny. En zijn vriendin. René en Jolanda. Buurvrouw Christine. Jan en Stella. Familie Loer. Familie Roosevelt. Albert en Arma. Klaas en Marjolein. Rob en zijn vriendin. En Gea van der Laan.
2: Jan en
1: Willy, zingende mariners, Matt en Zemerijn en Jans en Petra.
0: En wat wil je graag hun, Tony?
1: Dat maar van Jan Boezeroen.
0: Jan Boezeroen. Je draai ik even met 2 uur, Tony, ja?
1: Je schrok me, joh.
0: Nou, tot de volgende keer, hè?
1: Jo.
0: Hoi.
1: Hoi.
0: Ja, dat was Tony. Onmiskenbaar natuurlijk, uit Bellingwolde met zijn moeder. Gaan we nu verder met de volgende plaat, ook een verzoekje. Rita Hoving, Laat me alleen.

Ja, dat was Jannes met Laat Me Vrij. De laatste plaat van het eerste uur. Gezellig een verzoek hier bij Groningen 1. Nou, we nemen even een kleine pauze. Met een minuutje 5 ben ik er weer. Tot zo.

0: Het is nu 7 uur.
1: Ron van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst

buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond luisteraars, welkom bij het tweede en laatste uur van Gezelligheid op Verzoek. Nou, we gaan straks ook even kijken. We hebben natuurlijk vanavond om 8 uur de bingo. En tegen 6:15 ga ik jullie even de bingo prijzen opnoemen die vanaf nu gelden. Er zijn ook allemaal nieuwe prijzen bij, dus blijf allemaal luisteren die vanavond met de bingo meedoen. Dat ga ik tegen 6:15 doen. Nou, je kunt natuurlijk ook een verzoekje doen, 0599-313-579. En we gaan de tweede uur beginnen met een verzoekje van Tony en zijn moeder. Hier komt de fles van Jan Boezeroen.

ik 's nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult. Bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het noodzijn SOS, dan gaat mijn laatste goed al wel gestoken in een fles.

0: De fles van Jan Boezeroem, aangevraagd door Tony en zijn moeder. Hebben we een beller. Goedenavond, Groningen 1.
1: Ja, mooi, met Gerrie weer.
0: Mooi, Gerda.
1: Ja, mooi.
0: Mooi.
1: Mag ik Bloertje aanvroeg?
0: Ja, zeker. Daar ben we voor, hè?
1: Ja, zeker.
0: Tel maar
1: op. Ik ben Geer van der Laan in Bellingwolde. En even alle luisteraars en medewerkers van Groningen 1.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En wat was er gebeurd, Gerda?
1: Jou herken ik met gesloten ogen van Theo Diepenbrock.
0: Jou herken ik?
1: Ja, ben meerdere deed het voelen, maar...
0: Ja, doe ons even Theo Diepenbrock.
1: Ja, nou ja, Eddie Wally doet het ook, maar... Dat mag me niet zo veel doen.
0: Ik kijk wel even welke in ons systeem zit.
1: Ja, is goed.
0: Ja, dankjewel, hè?
1: Ja, jo, jullie ook hoi. Bedankt. Oké, okay, mooi.
0: Ja, dat was Gerda Kiep, wie doet al te veel. Gaan we nu verder met de volgende plaats. Zwoele zomernachten van Rutger van Bardeveld.

0: Ja, dat was Rod Stewart met de I Am Sailing. We hebben weer iemand aan de lijn. Groningen 1, goedenavond.
1: Ja, mooi. Ga je van een aanbeleving
0: onder. Mooi, Gea. Je nou ook even een verzoekje doen?
1: Ja.
0: Tel maar dan.
1: Oké. Even verder Kiwi de Malta weer. Verlinda Kiwi en Stas Knul en vanuit het wetenschap met die vrouwtje. En vanuit het wetenschap. Voor Tony Sweetman en zijn man met Bellingwolden. Voor jou allemaal.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft. En jou mijn lusters.
0: En wat was er al hun, Gea?
1: Tremolo's met Silence is Golden.
0: Tremolo's Silence is Golden. Jorlin. Ja, heel lol. Ja, die Gerda aanvroeg, dat is nou geworden, denk ik. Maar die komt er zo dat meteen aan. Ah, Gerda, die had Tony Diepenbrock met hem. Jou herken ik met gesloten ogen.
1: Oh, ja, dat is wel een vraag.
0: Ja, die is in 1968, dus dat is al een hele lol.
1: Ja, oh, ja.
0: Wie bent
1: van die
0: oldsavers? Ja, daarom. Maar hij had altijd mooie plannen, dat geeft niks, hè?
1: Oké.
0: Nou, tot de volgende keer ga je, hè?
1: Ja, en bedankt, hè?
0: Jo, mooi.
1: Hoi.
0: Ja, zoals beloofd, luisteraars, gaan we nu even kijken naar die prijzen van de enige echte Radio Bingo vanavond om kwart over acht, wil ik wel zeggen. 8 uur. Ja, er was altijd de roze kaarten. De hoofdprijs is dan de volle kaart, €140. Dat blijft zo. Half varken kun je ook nog steeds winnen. Maar je kunt ook kiezen voor een tablet of een smart TV. Dus die twee zijn nieuw. Nou, de tweede hoofdprijs, dat is altijd €70 contant en een luxe vleespakket. Maar je kunt nu ook kiezen tussen een DHB-radio of een noodradio. Nou, de rijtjesprijzen, dat zijn gewoon de rollades, carbonade, speklappen, naar een gourmet, barbecue, fondue schotel natuurlijk, fashion check van €25, bol.com check van €25 en nieuw is hier weer de powerbank van €30. Powerbank van 30, die is €25 natuurlijk, maar die is natuurlijk veel duurder dan €25. En je kunt ook 6 draaitjes gewone en 6 draaitjes super bingo kaarten winnen. De troostprijzen die blijven gelijk. Contant 15, fashion check van €15, een bal.com check van €15. En natuurlijk de droge vorsten die ook zeer de moeite waard zijn. En 3 straatjes gewone en 3 straatjes super bingo kaarten. Dus heb je nog geen kaarten gekocht, kom snel naar de studio bijvoorbeeld. Hier kun je nog terecht tot 8 uur. Voor die kaarten van die enige echte Radio Bingo vanavond op Groningen 1 om 8 uur. En dan gaan we nu naar het verzoekje van Gerda Kiwi, die vroeg aan: jou herken ik met gesloten oven van Theo Diepenbrock.

0: Theo Diepenbrock met jou herken ik met gesloten ogen. Hebben we weer iemand aan de lijn. Groningen 1, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: U wou een verzoekje doen?
1: Met Jantje.
0: Met Jantje. Moest je een verzoekje doen, Jantje?
1: Ja hoor.
0: Tel maar, hè?
1: Nou, dat is voor jullie.
0: Dankjewel.
1: En alle luisteraars.
0: Ja.
1: Voor Geesje.
0: Ja.
1: En Theo. En iedereen die luistert.
0: Ja, nee, dat heb je ook aan vergeten, ja, hè?
1: Nee, ja.
0: En wat wil je graag hun, Jantje?
1: Ik weet niet of per persoon, wie die zingt, dat weet ik niet.
0: Hoe heet die?
1: Op het perron.
0: Op het perron, oh ja. Ik denk dat ik wel weet welke je bedoelt, maar op het perron.
1: Ja, ik zoek die weer... Het is niet erop, hè?
0: Ja, ik zal hem wel even opzoeken en dan komen we straks wel aan, hè?
1: Ja, ik hou dat.
0: Oké, okay, bedankt.
1: Jo.
0: Jo, hoi. Nou, die gaan we ook even opzoeken natuurlijk. Op het perron gaan we nu verder met de volgende plaats. Siska en de Nightbirds. In al mijn mooie dromen zul jij blijven komen.

Ja, dat was Jeroen van der Boom. Jij bent zo. Nou, we hebben de horens ernaast gelegd. Volgende week kun je weer je verzoekje doen bij Wiltje Wilst. En is hij hier weer aanwezig. Gaan we nu verder met de volgende plaat. Even speciaal voor Piki. Hier komt Tougher Than the Rest van Bruce Springsteen.

Juliane Werding met Geen Nicht in die stad. Nou, we hebben nog twee plekjes te gaan tot de klok van 8 uur. Dus je kunt alvast beginnen om de stiften en zo te pakken voor die enige echte radiobingo straks. We gaan eerst beginnen met René Becker. En straks komen nog de Bellamy Brothers. Hier is René Becker met Als een komeet.

Ja, dat waren de Bellamy Brothers met Let Your Love Flow. De laatste plaat van vanavond. Volgende week zit hier weer Wiltje Wils. Iedereen die met de enige echte Radio Bingo vanavond meedoet. Veel plezier, veel succes. Ik heb het weer met veel plezier gedaan. Iedereen bedankt voor de verzoekjes. Tot over 2 weken, dan ben ik er weer. Dus volgende week Wiltje. Mooi.

0: is nu 8 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend, ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. Opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ja, van harte welkom bij deze nieuwe aflevering van de enige echte Radio Bingo hier op Groningen 1. Het team van vanavond is als volgt. Aan de telefoon zitten

0: 10 jaar samen met Ali. De regie is in handen van Ali. De techniek is aan de handen van Jan de Vries. En de presentatie is van ondergetekende Julian met Gerrit.
1: Hoi.
0: En eerst gaan we even naar Linda. Want die is er ook nog. Die zit in een hockey voor de spelregels.
2: Goedenavond, luisteraars. Welkom bij de enige echte Radio Bingo van Groningen 1. Zoals iedere zondagavond, klokslag 8 uur, spelen we weer voor grandioze prijzen. Wilt u weten wat er allemaal te winnen is? Kijk dan eens op onze website www.groningen1.nl. Hier vindt u alle prijzen voor de rijtjes, de volle kaarten en de troostprijzen. Maar voor we beginnen, nog eerst even de uitleg van het bingo-spel. Er wordt eerst een gewone bingo gespeeld. Dat zijn de roze kaarten. We beginnen met de bovenste, middelste en onderste rijen. Op iedere rij valt 2 keer een prijs. Als deze prijzen eruit zijn, dan gaan we voor de volle kaart. De eerste beller wint de hoofdprijs en de tweede beller de tweede hoofdprijs. Daarna gaan er nog 2 prijzen uit, de troostprijzen. De troostprijzen vallen op de roze kaartnummers van uw bingokaart. De winnende nummers worden na de tweede hoofdprijs bekendgemaakt. De deelnemers die genoemde nummers op de bingokaart hebben staan, mogen tijdens de muziek naar de studio bellen. Is de plaat afgelopen, dan kan er niet meer gebeld worden. Om 9 uur gaan we verder met de superbingo. En dat zijn de blauwe kaarten. Met die prachtige superprijs van €400. Voor u meedoet, controleer even of u met de juiste kaarten speelt. De kaarten die u afgelopen week heeft gekocht, zijn alleen vanavond geldig. En hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Na het spelen van de superbingo spelen we het 21-spel. En de spelregels hiervan worden nu straks uitgelegd. Als u een prijs heeft gewonnen, dan moet u het kaartje bewaren en afgeven aan een van onze medewerkers die de prijzen thuis bezorgen. Zonder het winnende kaartje wordt de prijs niet uitgekeerd. U hebt alleen recht op een prijs als u met een goede bingo telefonisch in de uitzending komt. Onze Radio Bingo is een geluksspel met als motto: het enige wat telt is de eerste die belt. Voor mensen die in groepen spelen geldt dat bij meerdere bingo's steeds opnieuw naar de studio gebeld moet worden. U mag de telefoon dus niet doorgeven aan iemand anders die ook bingo heeft. Het telefoonnummer dat u kunt bellen is 0599 313 579. Het is 1 telefoonnummer, maar we hebben 2 lijnen. U kunt dus gewoon blijven bellen. Wij wensen u heel veel geluk vanavond.
0: En vanavond gaan we ook beginnen met wat nieuwe prijzen. Dat is ook altijd leuk. En straks vertel ik, als de rijtjes voorbij zijn, wat dan bij de volle kaarten de nieuwe prijzen zijn. Maar bij de rijtjes zijn de prijzen dan nu als volgt. Veel is daarin trouwens niet veranderd. Maar bij deze nog even het lijstje. Nou, je kunt gewoon contant €25 winnen. Ook uiteraard de vleesprijzen zoals de rollades, carbonades, speklappen. Ook de gourmet barbecue fondue schotel. De verse jectoire van €25. De bol.com jectoire van €25. Uiteraard ook de 6 straatjes gewoon en 6 straatjes super bingo kaarten. En nieuw bij de rijtjes is dat je nu ook een powerbank kunt winnen ter waarde van €30. Straks dus de prijzen voor de hoofd- en de tweede hoofdprijs. Maar eerst gaan we maar eens even de rijtjes eruit spelen, denk ik.
3: We gaan beginnen.
0: Ja.
3: Eerste nummer van vanavond is nummer 41.
0: Nummer 41.
3: Nummer 84.
0: Nummer 84.
3: 85. Nummer 74.
0: Nummer 74.
3: 75.

0: Nummertje 39.
1: Nummer 39.
0: 39. Nummer 64.
1: 64.
0: 65. Nummer 44.
1: Nummer 44.
0: We blijven in de 4 zitten, hè?
1: Ja. En dan de laatste van deze eerste ronde. De
0: laatste nummertjes, nummer 30.
1: Nummer 30.
0: Nummer 30.
1: De getrokken nummers in deze eerste ronde waren nummer 41, 84, 74, 39, 64, 44 en nummer 30. Gaan we door naar de tweede ronde.
0: Eerste nummer van de tweede ronde is 86.
1: 86.

0: Nummer 90.
1: Nummer 90.
0: 90. Nummer 34.
1: Nummer 34.
0: 35. Nummer 49.
1: Nummer 49.
0: 49. Nummer 80.
1: Nummer 80.
0: 80. Nummer 24.
1: Nummer 24. En de laatste van deze tweede ronde.
0: De laatste nummertje van de tweede ronde is 48.
1: Dat was nummer 48.
0: 48.
1: De getrokken nummers in deze tweede ronde waren nummer 86, nummer 90, 34, 49, 80, 24 en 48. Gaan we naar de derde ronde.
0: De eerste nummer van de derde ronde is nummer 61.
1: Nummer 61.
0: 61. Zevenenvijftig.
1: Nummer 57.
0: 57. Zesenvijftig.
1: Nummer 56.
0: 56. Nummer 43.
1: Nummer 43.
0: 43. Nummer 8.
1: Nummer 8.
0: Nummer 46.
1: Nummer 46.
0: 46.
1: En de laatste van deze derde ronde.
0: Nummer 53.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, goedenavond met Jeanette Blok.
0: Hallo Jeanette.
1: Hallo.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: Middelste rij.
0: Het middelste rijtje. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Jumbo Winschoten.
0: Bij de Jumbo in Winschoten. Zou je voor mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw middelste rijtje staan?
1: Nummer 8, 34, 48, 74, 86.
2: Deze bingo is helemaal goed.
0: Nou, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Wat wil ik graag doen? Maar de gourmet barbecue.
0: Het gourmet of barbecue pakket?
1: Ja.
0: Gourmet of barbecue?
1: Oh, dan doe maar de barbecue.
0: Het barbecue pakket. Nou, dan noteren we die. En wens ik je alvast een fijne avond. Dan ga je terug naar de telefonie.
1: Dankjewel.
0: Helemaal goed.
1: Joe.
0: Nou, dat was het eerste middelste rijtje alweer.
3: Bijna de derde ronde voorbij. Die mogen we nog opnoemen.
0: Ja, die gaan we zo even opnoemen als de lijnen weer vrij zijn. Even het lijstje resume.

0: En dan na de ronde gaan we natuurlijk alle nummers in numerieke volgorde opnoemen. Ja. Gerrit, zou je voor mij alle nummers dan ook in numerieke volgorde willen opnoemen? Daar zijn we nu.
1: Nummer 8, 24, 30, 34, 39, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 56, 57, 61, 64, 74, 80, 84, 86, het hoogste getal 90.
0: Gaan we verder met de vierde ronde alweer.
1: En dan beginnen we met nummer 15.
0: Nummer 15.
1: 15. Nummer 55.
0: 55.
1: 55.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond met Natasja.
0: Hallo Natasja.
1: Hallo.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De onderste.
0: Het onderste rijtje. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Metting.
0: Bij Metting. Zou je mij alle nummers kunnen opnoemen die op je onderste rijtje staan?
1: Dat is 15, 39, 48, 57 en 80.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Het was even moeilijk, maar uiteindelijk hebben we er een antwoord. Hij is goed.
1: Dankjewel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De bingo kaarten graag.
0: De bingo kaarten, de 6 straatjes gewoon en 6 straatjes super bingo kaarten.
1: Ja.
0: Kun je mooi volgende week weer meedoen.
1: Precies.
0: Veel plezier er alvast mee. En dan wens ik je alvast een fijne avond. Ga je eerst nog even terug naar de telefonie.
1: Is goed, dankjewel.
0: Hey, doei.
1: Doei.

0: Goedenavond met de Radio Bingo.
1: Ja, hallo, Gina.
0: Hallo, Gina.
1: Hoi, hoi.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: De middelste.
0: Het middelste rijtje. Bij deze ook de laatste. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Kap.
0: Bij Kap. Zou je mij alle nummers kunnen opnoemen die op jouw middelste rijtje staan?
1: 15, 39, 57, 64 en 86.
2: Oh, wat is jongens? Strootmazel, volgens mij is dit een bingo. Goud. Oh, nee, we moeten hem nog even nul kicken. Hij is wel goud.
0: Yay! Van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dank je.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De bingo-kaarten.
0: Ook de zes straatjes gewoon en de zes straatjes super bingo-kaarten.
1: Ja.
0: Kun je volgende week weer prijs winnen natuurlijk.
1: Ja,
0: wie zou het zeggen? Nou, alvast veel plezier ermee. Wens ik je ook een fijne avond. Dan ga je nog even terug naar de telefonie.
1: Ja, man, dankjewel.
0: Helemaal goed.

0: En een hele goede avond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond, hier met Richard Katuin.
0: Hallo Richard.
1: Hallo.
0: Voor welk rijtje bel je?
1: Voor de onderste.
0: De onderste. En waar heb je het kaartje gekocht?
1: Bij Shell, bij de IJzerklap.
0: Bij de IJzerklap. Zou je mij ook even alle nummers kunnen opnoemen die op je onderste rijtje staan?
1: Dat ga ik voor je doen. Dat is 30, 41, 55, 64 en 74.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dan ben je deze ook aan jou de vraag. Wat voor prijs had je graag gewild?
1: De 25 euro.
0: De 25 euro contant?
1: Ja.
0: Nou, dan wordt dat helemaal geregeld voor u. Dan wordt er ook bij u thuis bezorgd. Wens ik u nog een fijne avond en dan gaat u nog even terug naar de telefonie.
1: Dat gaat lukken.
0: Nou, doeg.
1: Doeg.
0: Nou, dat zijn waren drie belletjes achter elkaar. Dat betekent dat we alleen nog twee bovenste rijtjes over hebben.
3: Even wachten tot de dames klaar zijn.
0: Zo is het. Voor de mensen die net zijn ingeschakeld, is het misschien even goed om te weten nog welke... Nou ja, dan ben je natuurlijk vrij laat. Laat ik het duidelijk in zijn. Maar goed, om nog even de prijs even op te noemen die vanaf vandaag zijn ingegaan. Nou, de 25 euro contant kun je krijgen bij de rijtjes. De rollades, carbonade 6 speklappen. De gourmet, barbecue en fondue schotel. Een verse check van 25 euro. Een bol.com check, ter waarde van 25 euro. Nieuw is de powerbank, ter waarde van 30 euro. En de 6 straatjes gewone en de 6 straatjes super bingo kaarten.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo, bingo.
0: Dat kun je allemaal nog winnen als jij een van de twee snelste banners voor de bovenste rij bent.
3: Beginnen we met nummer 9.
0: Nummer 9.
3: 9. Nummer 5.
0: Nummer 5.
3: 7. Nummer 4.
0: Nummer 4.
3: Verder.
0: Nummer 33.
3: 33.
0: En dan de laatste van deze vierde ronde.
3: Dat wordt nummer 58.

0: En een hele goede avond met de Radio Bingo.
1: Ja, goeiedag met Henk.
0: Mooi Henk.
1: Mooi.
0: Mooi. Voor welk... Nou ja, ik denk dat ik het niet meer hoef te vragen, maar goed, ik vraag het toch. Voor welke rij bel je?
1: Voor de bovenste.
0: Dat kon ook niet anders eigenlijk.
1: Nee.
0: waar heb je het kaartje gekocht?
1: Aan de deur.
0: Aan de deur? Nou, ja. Dat heeft dat ook geluk gehad, ja.
1: Ja.
0: Zou je voor mij alle nummers kunnen opnoemen die op je bovenste rijtje staan?
1: Ja, dat is 15, 24, 33, 44 en 80.
0: Wordt nog even hard gecontroleerd, zie ik. Bouwt de spanning alleen maar op eigenlijk, hè?
1: Ja.
2: Deze bingo is goed. Gefeliciteerd.
0: Nou, gefeliciteerd.
1: Ja,
0: voor welke prijs had je graag gewild?
1: Mag een barbecue pakket.
0: Het barbecue pakket. Het is nu nog een mooi weer, hè?
1: Ja.
0: Nou, precies. Ja. Nou, geniet ervan.
1: Ja, bedankt.
0: En dan wens ik je nog even een fijne avond en dan ga je terug naar de telefonie.
1: Ja, bedankt.
0: Dan is er nog één bovenste rij vrij als je bovenste rijtje bijna vol hebt. Print alvast natuurlijk dat telefoonnummer even in je telefoon.
3: Ik denk dat de meeste mensen dat wel hebben, hoor.
0: Dat denk ik ook wel, ja.

0: Nummer 18.
1: Nummer 18.
0: 18e. Nummer 73.
1: Nummer 73.
0: 73. Nummer 36.
1: Nummer 36.
0: 36.

0: Oké, is dat goud.
1: Een hele goede avond met de Radio Bingo.
0: Ja, hallo met Liesje.
1: Ik hallo
0: heb
1: Liesje.
0: De boomster heb ik vol.
1: Nou, dat kon ook ergens niet anders, hè?
0: Nee, zo is.
1: Waar heb je het kaartje gekocht?
0: De Jumbo.
1: Bij de Jumbo. Zou je voor mij alle nummers kunnen opnoemen die op je bovenste rijtje staan?
0: Jawel hoor, dus 15, 48, 56, 64 en 73.
2: Attentie, attentie. De nummers gaan nu de computer in. Deze bingo is goed.
1: Jezus. Van harte gefeliciteerd.
0: Ja, dankjewel.
1: Wat voor prijs had je graag gewild?
0: Ik bedoel geld, hè.
1: Het geld, de 25 euro contant.
0: Ja hoor, dat klopt.
1: Noteren we die en dan wordt dat allemaal donderdag bij je thuis bezorgd. En als je nog even aan de lijn blijft, dan noteren we nog even je gegevens.
0: Ja, weet ik hoor.
1: En dan een hele fijne avond.
0: Dankjewel.
1: Hey, doei, doeg. Nou, dat waren dus alle rijtjes. Nou, en nou gaan we dus even naar de grote prijs doen. Want er zijn best wel wat leuke prijzen bijgekomen voor de mensen met een volle kaart. Als hoofdprijs kun je uiteraard gewoon 140 euro contant winnen. Maar daarin is bijgekomen een tablet. Ook een smart tv.
3: Is toch een mooie prijs, hoor.
1: Zo,
3: niet?
1: Dat zijn mooie prijzen. En uiteraard ook het half varken is er nog steeds bij.
3: Is ook mooi, maar we wel een hele grote vrieskist hebben, denk ik.
1: Dat denk ik ook. Maar goed, nieuw is dus dat je er ook een tablet of een smart tv kunt uitzoeken. Ook hartstikke leuk. Een nieuwe prijzen met ingang vanaf vandaag. En dan de mensen die dan de tweede hoofdprijs winnen, die noem ik dan ook maar direct even bij. 70 euro contant zit gewoon bij het pakket in. Je kunt ook kiezen nu voor een noodradio. Dus als de Russen een keer de grens overgaan, dan kun je in ieder geval nog naar Groningen 1 blijven luisteren.
3: Ja, of misschien wel, die gek in Amerika. Hè?
1: Of een DAB Plus radio.
3: Ja.
1: Nou ja, dat hoeft niet in oorlogstijd, maar goed, dan kun je ook altijd Groningen 1 ontvangen. En uiteraard ook het luxe vleespakket kun je ook voor kiezen. Dat zijn de nieuwe hoofdprijzen.
4: Het is weer tijd voor bingo, bingo, bingo, bingo.
1: En mocht je eigenlijk nog even willen weten van, het ging me allemaal net te snel. Kijk even op onze website, daar staan de nieuwe prijzen ook al op, bij het kopje bingo.
3: Gaan we verder met nummer 16.
1: Nummer 16.
3: 16e. Nummer 82.
1: Nummer 82.
3: 82. Nummer 52.
1: Nummer 52.
3: 52.
1: En de laatste van deze vijfde ronde.
3: Dat is nummer 87.
1: Dat is nummer 87.
3: 87.
1: De getrokken nummers in deze vijfde ronde waren nummer 18, 73, 36, 16, 82, 52 en 87. Gaan we naar de zesde ronde. Zijn we halverwege.
3: Ja. Nou, eerst de nummer van de zesde ronde. Dat gaat worden nummer 10.
1: Nummer 10.
3: 10. ...71.
1: Nummer 71.
3: 71. Nummer 6.
1: Nummer 6.
3: 6. Nummer 29.
1: Nummer 29.
3: 29. Nummer 75.
1: Nummer 75. Ja, daar ging ook even een balletje op de grond. Gerrit kruipt erachteraan.
3: Ja.
1: En heeft hem.
3: Nou, ik ben nog best wel enig hoor, dus valt mij.
1: Dat scheelt.
3: Nummertje 68.
1: Nummer 68.
3: 68.
1: Nummer En de laatste van deze zesde trekking.
3: Dat wordt nummer 78.
1: Nummer 78.
3: 78.
1: De getrokken nummers in deze zesde ronde waren nummer 10, 71, 6, 29, 75, 68 en 78. Gaan we naar de zevende ronde.
3: Nummer 66.
1: Nummer 66.
3: 66. 66. Nummer 1.
1: Nummer 1.
3: Einde. Nummer 47.
1: Nummer 47.
3: 47. Nummer 59.
1: Nummer 59.
3: 59. Nummer 65.
1: Nummer 65.
3: Nummer 85.
1: Nummer 85.
3: 84.
1: En de laatste van deze zevende ronde.
3: Dat wordt de nummer 28.
1: Nummer 28.
3: 28.
1: De getrokken nummers in deze zevende ronde waren de nummers 66, 1, 47, 59, 65, 85... En nummer 28 gaan we naar de achtste ronde.
3: Ja, dat wordt al een beetje spannend, hè?
1: Ja.
3: Eerste nummer van de achtste ronde is nummer 50.
1: Nummer 50.
3: 50.
1: Nummer 72.
3: 72. 42.
1: Nummer 42.
3: 42.
1: Nummer 45.
3: 45. Nummer 2.
1: Nummer 2.
3: 2. Nummer 27.
1: Nummer 27.
3: 27.
1: En de laatste van deze achtste trekking.
3: Dat wordt nummer 14.
1: Nummer 14.
3: 14.
1: De getrokken nummers in deze achtste ronde waren nummer 50, 72, 42, 45, 2, 27... En nummer 14 gaan we naar de negende ronde.
3: Nummer 40.
1: Nummer 40.
3: Vat.

0: 25.
1: Nummer 25.
0: 24. 81.
1: Nummer 81.
0: 81.

0: Een hele goede avond met de Radio Mingo.
1: Hallo, u spreekt met Priscilla.
0: Met wie spreek ik?
1: Met Priscilla.
0: Heeft u de radio toevallig wat harder aanstaan? Kunt u die even wat zachter zetten?
1: Ja hoor.
0: Oké. Hallo Priscilla.
1: Hallo, goedenavond.
0: Ja, een hele goede avond. Wordt het misschien nog wel beter? Als jij mij kunt vertellen... waar heb je het kaartje trouwens gekocht? Dat is de eerste vraag.
1: Bij de studio.
0: Bij de studio, kijk. En dan zou je me alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw volle kaart staan?
1: Ja, dat is nummer 4, 34, 61, 75, 81. Nummer 6, 28, 41, 78, 85. Nummer 18, 29, 30, 50 en nummer 66.
2: De door u opgegeven nummers voor deze bingo zijn helemaal goed.
1: Yes!
0: Kijk! Oké! Van harte gefeliciteerd.
1: Hartstikke fijn. Hartstikke bedankt.
0: Nou, geen probleem. Noem ik nog even de prijzen op die je kunt winnen, want er zijn heel veel nieuwe prijzen bijgekomen. Je kunt nu kiezen uit een tablet, een smart tv, ook een half varken en contant €140.
1: Ik zou voor €140 willen.
0: Nou, dan noteren we die. En dan wordt het allemaal donderdag bij je thuis bezorgd.
1: Hartstikke fijn.
0: Nou, heel veel plezier ermee alvast. En alvast nog een hele fijne avond. En dan gaan we even terug naar de telefonie.
1: Dankjewel, u ook.

0: Een hele goede avond met de Radio Bingo.
1: Goedenavond, met Patrick.
0: Hallo Patrick.
1: Hi, ik heb een volle kaart.
0: Nou, dat is hartstikke mooi als dat, dat die vol is. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: In Veendam bij...
2: Shell.
0: Bij de Shell. Zou je voor mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw volle kaart staan?
1: Dat kan ik. Dat is nummer 6, nummer 14, 41, 58, 66, 9, 18, 25, 30, 80, 38, 42, 53, 68 en 75.
3: De door u opgegeven nummers zijn ingevoerd in de bingo-computer en worden nu gecontroleerd. Is de bingo goed of is die fout? De door u opgegeven bingo is goed.
0: Van harte gefeliciteerd. Volle bak hoor ik.
1: Nou.
0: wat voor prijs had je graag gewild? Want we hebben ook weer allerlei nieuwe prijzen.
1: Doe maar een geldprijs.
0: De geldprijs, de 70 euro contant?
1: Ja hoor.
0: Nou, is dat helemaal goed? En wordt dat ook bij u thuis bezocht aanstaande donderdag? Wens ik u nog een hele fijne avond. En als je nog even aan de lijn blijft, dan noteer nog even je gegevens.
1: Doe maar.
0: Helemaal goed. En dan, als de lijnen zo vrij zijn, noteer ik voor de troostprijzen nog even... Benoem ik.
4: Benoem ik, ja.
0: Benoem ik nog even de mensen die hem dan mogen bellen.

En ik zie dat de lijnen vrij zijn. Mensen die als K-nummer thuis hebben 11.568... of het K-nummer thuis hebben 13.872. Die mogen bellen naar de studio 0599 3135 79.

0: Een hele goede avond met Radio Bingo.
1: Ja, goede avond met Hindertje.
0: Mooi Hindertje.
1: Mooi.
0: Met welk kaartnummer speel je?
1: Kaartnummer 13872.
0: En waar heeft ze dat kaartje gekocht?
1: Ik heb hem vorige keer gewonnen bij jullie.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dank u wel.
0: Wat voor prijs had je graag gewild?
1: Wat voor prijs waren er nog over?
0: 15 euro contant, een fashioncheck van 15 euro, een Bob.com-check van 15 euro, droge worsten en 3 straatjes gewone en 3 straatjes super bingo kaarten.
1: Mijn dochter al zeven bol.
0: De Bob.com kaart?
1: Ja, alsjeblieft.
0: Dan gaan we die noteren en dan wordt dat allemaal bij u thuis bezorgd.
1: Dank u wel.
0: Wens ik u een fijne avond en blijf nog even aan de lijn.
1: Doe ik.
0: En als het goed is heb ik ook nog iemand op lijn 2. Een hele goede avond met de Radio Bingo.
2: Hoi, met Sylvia.
0: Hallo Sylvia.
2: Hoi, ik heb nummer 11568.
0: En waar heb je het kaartje gekocht?
2: IJzer en Klap.
0: Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En wat voor prijs had je graag gewild?
2: Doe de droge worsten
0: maar. De lekkere droge worsten?
2: Yes.
0: Nou, wordt dat ook allemaal bij jou thuis bezorgd. En ook voor jou een hele fijne avond. En als je nog even aan de lijn blijft, noteren we nog even je gegevens.
2: Dankjewel.
0: Helemaal goed.
2: Doeg.
0: Ja, dat was het eerste uur van de Radio Bingo. We gaan even pauzeren, wat muziek draaien. Waaronder Lucas en Gea's. Lucas en Gea.
3: Gea, laat me maar. Het is de Meras, hè?
0: Laat me maar gaan.

Je kon Groningen 1 al beluisteren via de radio, bekijken op televisie en het laatste nieuws checken via onze website. Maar nu is er de Groningen 1 app. Bekijk het laatste regionale nieuws, check het weerbericht uit jouw regio en luister mee naar onze radioprogramma's. Dan mis je niks van Groningen 1. Download de app in de Google Play Store en in de App Store. En blijf op de hoogte met alles wat er speelt in Oost-Groningen.

0: Letters and the Top of the World. Zet de tijd om 9 uur. En dat is tijd voor... Bingo, bingo, bingo, bingo, bingo. Mensen, gaan er maar weer eens lekker voor zitten. We gaan natuurlijk nu voor die grote hoofdprijs van 400 euro spelen.
1: Ik heb hem al neem extra gesmeerd, dus hem moet helemaal gauw komen.
0: Moet niet te hard zeggen, daar gaan we wel vanuit dan. Maar... Ja.
1: Eerste nummer.
0: En dat is?
1: Nummer 73.
0: Nummer 73.
1: 73. Nummer 9.
0: Nummer 9.
1: 9. Nummer 90.
0: Nummer 90.
1: Het hoogste nummer. Nummer 78.
0: Nummer 78.
1: 78. Nummer 55.
0: Nummer 55.
1: 54. Nummer 30.
0: Nummer 30.
1: 30. Laatste nummer van de eerste ronde is nummer 36.
0: Nummer 36.
1: 36.
0: De getrokken nummers in deze eerste ronde waren nummer 73, nummer 9, nummer 90, nummer 78, nummer 55, 30 en nummer 36. Gaan we naar de tweede ronde.
1: Eerste nummer van de tweede ronde is nummer 84.
0: Nummer 84.
1: 85. Nummer 33.
0: Nummer 33.
1: 33. Nummer 58.
0: Nummer 58.
1: 58. Nummer 35.
0: Nummer 35.
1: Nummer 23.
0: Nummer 23.
1: 23. Nummer 37.
0: Nummer 37.
1: 37.

0: En de laatste van deze tweede trekking.
1: Nummer 10.
0: Nummer 10.
1: Tino.
0: De getrokken nummers in deze tweede ronde waren nummer 84, 33, 58, 35, 23, 37 en nummer 10. Gaan we naar de derde ronde.
1: Nummer 39.
0: Nummer 39.
1: 39. Nummer 45.
0: Nummer 45.
1: 45. Nummer 83.
0: Nummer 83.
1: 83. Nummer 46.
0: Nummer 46.
1: 46. Nummer 62.
0: Nummer 62.
1: 62. Nummer 28.
0: Nummer 28.
1: 28.
0: En de laatste van deze derde trekking.
1: De laatste nummer van de derde trekking is nummer 60.
0: Nummer 60.
1: 60.
0: De, ja, Gerrit, het lijstje even resume over flaké.
1: Daar gaan we mee beginnen. 9, 10, 23, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 39, 45, 46, 55, 58, 60, 62, 73, 78, 83, 84 en nummertje 90.
0: Gaan we naar de vierde ronde.
1: Eerste nummertje van de vierde ronde is nummer 20.
0: Nummer 20.
1: 20. Nummer 65.
0: Nummer 65.
1: 64. Nummer 5.
0: Nummer 5.
1: 4. Nummer 85.
0: Nummer 85.
1: 84. Nummer 13.
0: Nummer 13.
1: 13. Nummer 72.
0: Nummer 72.
1: 72.
0: En de laatste van deze vierde trekking.
1: Nummer 24.
0: Nummer 24.
1: 25.
0: De getrokken nummers in deze vierde ronde waren nummer 20, 65, nummer 5, 85, nummer 13, 72 en nummer 24. Gaan we naar de vijfde ronde alweer.
1: Ja, we zijn bijna op de helft, denk ik.
0: Ja, zo is het.
1: Maar je weet nooit. De eerste nummer van de vijfde ronde is nummer 19.
0: Nummer 19.
1: 19. De 57.
0: Nummer 57.
1: 57. De 87.
0: Nummer 87.
1: 87.
0: Nummer 14.
1: 14. Nummer 52.
0: Nummer 52.
1: 52.
0: Nummer 61.
1: 61.
0: En de laatste van deze vijfde trekking.
1: Nummer 12.
0: Nummer 12.
1: 12.
0: De getrokken nummers in deze vijfde ronde waren nummer 19, nummer 57, 87, 14, 52, 61 en nummer 12. Dan zijn we bij deze inderdaad halverwege. Gaan we naar de zesde trekking.
1: Nummer 26.
0: Nummer 26.
1: 26. 26. Nummer 7.
0: Nummer 7.
1: Zeum. Nummer 51.
0: Nummer 51.
1: 51. Nummer 3.
0: Nummer 3.
1: Draaien. Nummer 29.
0: Nummer 29.
1: 29. Nummer 1.
0: Nummer 1.
1: Eine.
0: En de laatste van deze zesde trekking
1: is nummer 86.
0: Nummer 86.
1: 86.
0: De getrokken nummers in deze zesde ronde waren nummer 26, nummer 7, 51, 3, 29, nummer 1 en nummer 86. Gaan we naar de zevende ronde.
1: Eerste nummer van de zevende ronde is nummer 82.
0: Nummer 82.
1: 82. ...74.
0: Nummer 74.
1: 75. ...22.
0: Nummer 22.
1: 22. Nummer 16.
0: Nummer 16.
1: 16. Nummer 25.
0: Nummer 25.
1: 24. Nummer 15.
0: Nummer 15.
1: 15.
0: En de laatste van deze zevende trekking.
1: Wat nummer 53?
0: Nummer 53.
1: 53.
0: De getrokken nummers in deze zevende ronde waren nummer 82, 74, 22, 16, nummer 25, nummer 15 en nummer 53. Gaan we naar de achtste ronde.
1: De achtste ronde alweer.
0: Dat wordt allemaal wel heel spannend. Op
1: ja, er zijn nu wel een paar mensen die misschien op 1 of 2 zitten.
0: Ja. Dat weet je uit ervaring, hè?
1: Ja, ja, ik doe zelf ook af en toe mee, hè? Nummertje 4.
0: Nummer 4.
1: Verre. Nummer 32.
0: Nummer 32.
1: 32.

0: ons met de Radio Bingo.
1: Hallo, met de Groot, met Koter.
0: Hallo, met wie spreek ik?
1: De Groot.
0: Met de Groot.
1: Ja.
0: Ja, je hebt de kaart vol als het goed is. Zou je mij alle nummers even kunnen opnoemen die op jouw volle kaart staan?
1: 18, 32, 57, 63, 88, 9, 26, 30, 26, 74, 3, 14, 23, 60, 70.
0: Dat was de laatste?
1: Ja, 70. En
0: dan heb ik nog even één vraag. Waar heb je het kaartje gekocht?
1: Ik ben boven in Schoten.
0: Dan gaan we controleren of het goed is.
1: Ja.
2: Deze bingo is

0: Congratulations. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Dat is mijn vraag altijd, omdat ik toch wel een beetje nieuwsgierig ben. Heb je al een idee wat je met die 400 euro wil doen?
1: Een beetje verbouwing, hè? Bij huis.
0: Oh, een beetje verbouwing. Zit je in een verbouwing middenin?
1: Ja.
0: Ja, dat komt er allemaal mooi van pas, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Nou, heel veel plezier ermee. Blijf nog even aan de lijn. Ik wens je een fijne avond.
1: Ja.
0: En dan ga je nog even terug naar de telefonie.
1: Is goed.
0: Nou, dat betekent dat bij deze de 400 euro van de Super Bingo eruit is. Dat betekent dat we klaar zijn voor...
2: Het 21-spel.
0: En dan gaan we naar Engelina voor de spelregels.
3: Het 21-spel. Na de Super Bingo spelen we het 21-spel. Er worden 2 bellers in de uitzending gehaald. Iedere beller krijgt 1 kaart. Degene met het hoogst aantal punten op de kaart mag beginnen. Daarna is de tweede kandidaat aan de beurt. U probeert om 21 punten te behalen of zo dichtbij mogelijk te passen. Boven de 21 punten heeft u verloren. Er mag alleen vanaf 17 punten worden gepast. De kaartwaarden zijn heer 3 punten, vrouw 2 punten en boer 1 punt. Aas is 1 of 11 punten naar keuze. Deze keuze mag maar 1 keer per spel worden gemaakt en later niet meer worden omgewisseld. De kaarten 2 tot en met 10 hebben hun normale puntenwaarde. De joker telt niet mee. Er mag niet worden gesplitst. Als er 7 kaarten voor u zijn getrokken en u hebt minder dan 21 punten, dan wint u. Tenzij de andere kandidaat 21 punten heeft behaald. Als beide spelers hetzelfde aantal punten behalen, dan zijn er 2 winnaars en wordt de prijs gedeeld. Wat kunt u winnen? 12 gewone bingokaarten of 12 super bingokaarten als u 21 punten heeft behaald. Degene die een prijs heeft gewonnen mag 4 weken lang niet meer meespelen. Bij onduidelijkheden of verschil van mening ligt de beslissing bij de regie van het programma.
0: Mensen die een kaartje hebben gekocht bij ons aan... Nou, niet bij ons aan de deur, maar bij degene die de prijs heeft, thuis heeft bezorgd. En mensen die een kaartje hebben gekocht bij Snackbar Het Stoepje... mogen bellen naar de studio 0599 313579.

0: Het 21-spel.
1: Gaan we verder met het 21-spel. Als het goed is, heb ik iemand aan de telefoon. Goedenavond, wie spreek ik?
2: Goedendag, met Henk.
1: Hoi Henk.
2: Hoi.
1: Waar heb je het kaartje gekocht? Waar heb je de kaartje gekocht? Aan de deur. Aan de deur. En als het goed is, heb ik ook iemand op lijn 2. Goedenavond, wie heb ik aan de lijn?
3: Ja, hallo, met Wuppie Hossel.
1: Mooi Wuppie.
3: Mooi.
1: Waar heb je het kaartje gekocht?
3: Bij het stoepje.
1: Bij het stoepje. Nou, hebben we twee deelnemers aan de lijn. Beginnen we met deelnemer nummer 1.
4: Begin ik met een kaart voor Henk. Dat is de boer. Een kaart voor Wuppie. Dat is de heer. Dus Wuppie is het hoogste die gaat beginnen.
1: Nou, dan beginnen we met Wuppie.
3: Nou, kom maar op.
4: Kom maar op. Nou, dan komt de vrouw erbij. Dat is 7 punten.
3: Ja, nog maar 1.
4: Dan krijgen we een boer erbij. Dat is 8 punten. Nog een kaart?
3: Ja, dat moet wel, hè?
4: Een 6. Oh, sorry, ik heb even een klein foutje. De heer, vrouw en boer is 6 punten heb je nu.
3: Ja.
4: Dat is één telfoutje, sorry.
3: Ja.
4: Maar tel zelf op met Wuppie, of niet?
3: Ja. Ik was even verwaard. Ik vertrouw op die.
4: Dat komt er gauw, hè? Er komt een 6 bij, dat is 12.
3: Ja.
4: Dan krijgen we er 5 bij, dat is 17.
1: Oeh.
4: Nou, wordt spannend.
3: Dat is spannend, hè? Ja. Dat is wel spannend.
4: Ja, wat moet je nou, hè?
3: Ja.
1: Ja, dat is moeilijk. Dus
4: wat gaan we doen?
3: ik neem de risico.
4: Neem ze risico?
3: Ja, kom maar op.
4: Nou, heb je goed gegokt. Dat is een vrouw. Heb je 19.
3: Oké, dan pas ik.
4: Dan pas je?
3: Ja.
4: Dus nou. Wuppie past op 19.
1: En dan gaan we met Henk verder.
4: Henk zijn tweede kaart.
1: Henk was al een boer, dus dat is 1 punt.
4: Ja, er komt er 8 bij. Dat is 9.
2: Ja. Ja, nog maar aan.
4: Ja, dan komt er een 4 bij. Dat is 13.
2: Ja, nog maar aan.
4: Dan komt er een 5 bij, dat is 18.
1: Ja, je moet wel eigenlijk.
4: Ja, moest wel eigenlijk. Echt geen keuze, hè?
2: Nee, dan maar.
4: Dan komt de heren bij, dan heb je 21.
2: Nou, ja, dat is mooi.
1: Nou, Henk van harte gefeliciteerd.
2: Ja, bedankt.
1: En dan ben ik mijn prijzenlijst weer kwijt. Och, dit is toch weer... Even kijken, hoor. Ja, je kunt... Ik ben hem helemaal kwijt.
4: 12 straten superbingo, toch? Ja.
1: Dan krijg je in elk geval dus de 12 straten thuis gestuurd.
2: Ja, zo. Bedankt.
1: Oh, de 12 kaarten. Ik ben hem helemaal kwijt. Nou ja, kan gebeuren. Tot zover deze rommelige versie van het 21-spel. En tot zover ook de radio bingo voor vanavond. Dank iedereen die ook heeft eraan meegewerkt aan dit radioprogramma voor vanavond. Dus dank aan Gerrit, Jan, Ali en Tinja. En dan zijn we de volgende week weer voor een iets meer gestructureerde radiobingo, denk ik.
4: Dankjewel, Julian.

0: Het is nu 10 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uitten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in.

vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is.